Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

boer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: Marco Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

the curve.

Misschien een leuk idee, we gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien, ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

bird up high, and don't be afraid of the dark.

0: Oké, Wouter, ik zit hier enorm te klooien. Ik was net... ik was voor het nieuws was nog een liedje aan het opnemen. En ik denk, ik moet het nieuws moet ik horen. En ineens start ik de verkeerde dingen in. Dus als we nu niet... Oh ja, dit was de Radius met vakantie, toch?
1: Ja, die is met vakantie.
0: Oh nee, dan kan het wat leien allemaal. Sorry mensen voor mijn geklooi.
2: Apro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran. Maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel.

0: ochtendshow met een kleine peiling. Ik wil graag weten hoe je erbij zit aan de andere kant van de radio. Of staat, of ligt, of in wat voor hoedanigheid dan ook maar. Laat het even weten met het woord zacht of hard. Want dat gaat corresponderen met een van de beide nummers die ik hier heb. Een zacht liedje van André Hazes.
1: Een man die niemand ziet, niemand kent. Maar hij is daar aan gewend.
0: Het is Op de hoek van de straat. Prachtig liedje van Hazes.
1: Wat het leven.
0: Op de hoek van de straat nogmaals. André Hazes is de zachte. Daartegenover een harde, wat zeg ik, een keiharde. Van de snollebollekers.

0: de harde kant. De zachte kant en de harde kant. Je weet het, André Hazes, snollebollekes. Laat het weten met het woord zacht of hard in de NPO Luister-app. De meeste stemmen gelden uiteraard. Zometeen ga ik één van de beide liedjes draaien. Jesper!
1: Marcelleke, Wouter, Clubpie. Goedemorgen. Ja, mensen, dinsdag alweer. Ho, wat gaat de tijd alweer hard. Bijna een weekend natuurlijk. En dan maar een paar dagen. We gaan er vandaag weer een mooie dag van maken, mensen. Werk ze en ciao de bakkel.

0: nog een hele spannende battle. Als in battle, het is hard of zacht. Wordt het hazes of wordt het snollebollekes? Ik weet dat ze beide populair zijn, dus laat maar even weten in de app. Wat jij wil, misschien is het wel doorslaggevend. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het met jou, Wouter?
1: Ja, lekker.
0: En een beetje upper running weer. Je bent nog een beetje na resten, zeg maar, van jouw verkouden...
1: Ja, het is het staartje van de verkoudenheid.
0: Dat is meestal de vervelendste, is dat.
1: Ja, vind je?
0: Ja, vind ik altijd wel. Want dat dan denk je van, ach, het is nog niet voorbij. Nog dat hoedje, nog dat... Dat.
1: Ja, dat is wel irritant.
0: Ja, oh, graag.
1: Je voelt je verder prima, maar goed.
0: Hey, als je me zo meteen voor je vakantie maar weer een beetje de boel op de rails hebt, vind je niet?
1: Dat moet lukken.
0: Dat is het beste. Want dat is vaak met mensen als ze vakantie krijgen. Dan pas gaat het lichaam een soort van een ruststand, is dat natuurlijk.
1: Ja.
0: En dan laat het van alles toe.
1: Ja.
0: Dus een griepje, een verkoudheidje, noem het maar.
1: Precies, dus eigenlijk is het goed dat ik het nu al alvast heb. Dan ben ik er vanaf als ik vakantie
0: Exact. Dus ergens dan... ik zeg nu, als je meestal in de rust komt... dus misschien heeft deze ochtendshow dat ook wel bij jou gebracht. Dat je denkt, ach lekker, ik ga nu de rust in.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Maar het is zo'n vroege wekker. Alhoewel, jij slaapt hier in Hilversum mee. Je hebt hier een...
1: Ik slaap in Hilversum.
0: Ah, dat scheelt echt hoor.
1: Ja, dat scheelt.
0: Dat scheelt anderhalf uur sowieso. Voor mij dan, hè? Ik ben anderhalf uur al aan het rijden.
1: Ja, vergeleken met jou scheelt het heel veel, ja.
0: Kwart voor vier was het weer. Mooi, ja. Ja, ik heb dat nooit eigenlijk, hoor, dat het paw is.
1: Nee?
0: Nee, ik denk dat het wekker gaat, ja.
1: Maar hoe laat ga jij slapen?
0: Ja, dat varieert.
1: Oh.
0: Gisteren was het, ik denk kwart over tien.
1: Oeh, vind ik nog laat.
0: Ja.
1: Als je zo vroeg uit moet.
0: Ja, maar ik functioneer het best op die korte nachtjes.
1: Oh, nou ja.
0: Dan sta ik onder hoogspanning en dat gaat toch het best.
1: Nou, dat is het
0: toch. Ja, heerlijk is dat. Ja, ja. Nou jongens, ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Spanje verwacht dit jaar een record van 100 miljoen toeristen. Maar veel Spanjaarden die zijn dat massatoerisme zijn ze zat. De steden die worden te druk, te duur en gewone huurwoningen die verdwijnen. Verschillende steden die voeren nu strenge regels in om de overlast te beperken. Ja, ik snap dat wel hoor. Toerisme is leuk, maar dat kan ook zeg maar de overhand krijgen. En dan word je een vreemdeling in je eigen land of stad.
1: Ja, dat is niks.
0: We hebben dat hier, of tenminste bij ons in Dokkum ook. We hebben natuurlijk Koningsdag gehad. En een paar jaar geleden hadden we al de landelijke intocht van Sinterklaas. Daar kon je ook al merken daarna dat we meer toerisme hadden. En zeker nu na Koningsdag. We hebben nog wat restanten. We hebben de brug is nog oranje. Er staat nog zo'n stempelpostje staat nog bij ons in. Ja, dus je ziet nog wat van Koningsdag, zie je nog wel terug. En die stad is voor de rest natuurlijk een hele leuke stad. Maar er zijn echt heel veel toeristen zijn er momenteel.
1: Oh, wat gek dat je dat nu al gewoon merkt.
0: Ja, dat merk je direct. Ja, dat is... Maar dat bleek ook wel, zeg maar, ze hebben een rapport laten doen vanuit de stad.
1: Ja.
0: Want dat willen ze dan... kijk, ze willen ook laten zien aan de burger van dat heeft wel veel geld gekost. Maar het heeft ons ook veel opgeleverd.
1: Van dit is het effect.
0: Ja, want heel veel mensen wisten niet waar Dokkum lag op de kaart. En nu hebben ze een rapport laten maken. En hebben ze zo'n, een steekproef gedaan, zeg maar. En nu weten heel veel Nederlanders weten inmiddels...
1: Dokkum,
0: dat ligt daar bovenin, dat stadje. Ja, dus dat heeft toch zijn effect.
1: Ja, dat
0: goed, nu gaat hij naar Lelystad, hè? Volgend jaar.
1: Wie?
0: Koning Willem-Alexander.
1: Oh, Koningsdag.
0: Ja. Volgend jaar Lelystad, ja. Uit nieuw onderzoek blijkt dat onze hersenen niet zijn gemaakt voor de drukke moderne maatschappij. Ons brein zou nog werken zoals in de prehistorie. Terwijl we nu constant overprikkeld worden door e-mails, sociale media natuurlijk. En die voortdurende stress die zorgt voor steeds meer burn-outs en mentale klachten. Ja. Ja, dat is. Maar het is ook maar net hoeveel hooi je zelf op de vork neemt. Kijk, je moet op een gegeven moment wel ergens weten waar de handrem zit, natuurlijk.
1: Ja, dat is wel belangrijk, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het is wel gek dat dan onze hersenen nog steeds zo werken als in de prehistorie.
0: Nou ja, hetzelfde werken. Ik denk dat de mens gewoon is op een bepaalde manier gebouwd, weet je wel, vanuit genetica. En ik denk dat is altijd hetzelfde geweest. Alleen wij krijgen nu veel meer informatie omdat we veel meer dingen weten.
1: Ja, dat is waar.
0: En er komt veel meer tot ons. Kijk, vroeger in de prehistorie, toen je nog op de bokken joeg, zeg maar. Dat was natuurlijk heel anders. Dan had je nog niet last van een ochtendspits.
1: Nee.
0: Trump was er nog niet. De straat van Hormuz was je niet druk mee. En,
1: vliegschaamte bestond nog niet.
0: Niks, dat was er allemaal niet. Dus andere tijden.

0: Waar blijf je nou?
1: TikTok, TikTok, TikTok. TikTok, TikTok, TikTok.
2: God, waar blijf je nou?
3: Dat is iets anders dan deze TikTok, TikTok. Dit is...
4: Tengo la mente haciendo.
3: Ja, top.
4: Tik-tak, tik-tak.
3: Dat is ook een rammer, deze jongens. Deze staat in de Mars in de Morgen playlist op Spotify. Dan weet je het.
5: Hard of zacht.
3: Het is niet een liedje wat we helemaal draaien, maar ik laat meestal even een fragmentje horen. En heel veel vragen naar geweest van wat is dat nou? Daarom staat hij even in het playlistje. Niet dat je denkt van dit staat standaard op de playlist van Sterren. Dat
6: is nee.
3: Tik-tak, tik-tak. Keuzemomentje. Oeh, dit is een spannende, jongens. Want we hebben een liedje van Hazes op zacht.
7: Een man die niet.
3: André Hazes op de hoek van de straat. Prachtig liedje.
7: Maar hij is daar aan de weg.
3: Heb je hier zin in of heb je zin in deze? Dat is de harde. Snollebollekes. Zouden we ook kunnen doen, snollebollekes. Trek eens aan die trekzak. Laat het weten in de NPO luisteren met het woordje hard of zacht. Gaan we zo meteen de boel even op de kop houden. Als in de box, die laten we even... Even leeglopen zo meteen en dan kijken wat het wordt, hard of zacht. We gaan eens even naar wat appjes toe, want het is alweer gezellig. Bertus, hallo.
8: Ja, goedemorgen, Marcel.

0: Goedemorgen, Wouter. Ik zeg hyper. Duitse dinsdag. Gooi er even een plaatje van Scooter op, dan word ik tenminste even wakker. Nou, maak er een mooie uitzending van en ciao ciao, de show must go on.
1: Ciao ciao, Marcelino is ook bij. Goedemorgen Marcel en Wouter. Ik ben vannacht om 2:15 weggereden uit Tegelen naar IJmuiden om vis op te halen. Ben nu in Nijmegen. Heb al duizenden lopers gezien. Groeten van Marcelino. Ja, het is inderdaad de start van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend de eerste dag van de vier. Want ja, het zijn natuurlijk Vierdaagse, dat heet natuurlijk niet van niks zo. Alhoewel de festiviteiten iets langer duren daar in Nijmegen. En vandaag de eerste dag. Wat is deze dag? Hoe heet deze? De dag van, en dat is al meestal een dag van. Is het de dag van wiegen? Of, ik heb geen idee, hè, want ik ben er niet zo in thuis. Ik heb er ook nog nooit gelopen, die Nijmeegse Vierdaagse. Dat staat ook niet echt op mijn bucketlist.
2: Niet?
1: Wel die van Wouter.
2: Het is Blauwe Dinsdag.
1: Blauwe Dinsdag?
2: Je gaat door de Betuwe, langs onder meer Elst. Ach. En daar is het centrum helemaal blauw versierd.
1: Oh, mooi. Blauwe Dinsdag.
2: En woensdag is het inderdaad Van Wiegen.
1: Dag Van Wiegen, zie je wel, ja.
2: Wiegen.
1: Ja.
2: Donderdag naar Groesbeek.
1: Ach, mooi, leuk.
2: Vrijdag gaan ze via Kuik richting de traditionele intocht op de Sint-Allastraat in Nijmegen.
1: Alias de Via Gladiola.
2: De Via Gladiola.
1: Dat is natuurlijk, ja. Oké, nou, iedereen succes. Zometeen gaan we even bellen met iemand die aan het lopen is, hè?
2: Ja, met Alfred.
1: Alfred is een luisteraar van dit ochtendprogramma. En hij loopt mee en hij is aan het luisteren, dus waarschijnlijk via het appie.
2: Ja, dat lijkt me wel. Dat denk ik wel.
1: We gaan hem zo meteen eens even horen. Ja. Mitchell, goedemorgen.
3: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Wouter. Hoe is het jongens?
1: Goed.
3: We zijn weer onderweg naar Dokkum, de laatste spullen brengen voor de Basic Fit.
1: Oh ja.
3: Die bijna klaar is.
1: Ja.
3: Ja, dat is bijna de week weer doormidden, hè. We zeggen fijne uitzending jongens en toeke loekie.
1: Ja, we krijgen er nog een fitnesszaak bij in Dokkum. Dat is niet normaal hoeveel de... Nou nee, we hebben er echt heel veel.
2: Oh.
1: Ik was gisteren nog even bij die van mij en ik denk vanmiddag nog weer eventjes. Maar dat is echt bizar hoeveel er zitten. Ik was laatst aan het tellen. Ik denk dat we 1, 2, weet ik sowieso, die zitten redelijk dicht bij elkaar. 3, 4. En dan is er nog eentje, een fitnessfabriek. Hebben we ook nog eens 5.
2: Eentje.
1: Of 5. En dan, nu komt er dus een basisfitness bij. Zo zeg ik het maar eventjes.
2: Ja, die oranje.
1: Die oranje, de landelijke, of nee, internationale keten is het
2: ja,
1: zelfs.
2: Zeker.
1: Internationale. Dus we hebben er straks sowieso 6 of misschien wel 7 in onze stad.
2: Wonen er zoveel mensen in Dokkum?
1: Nou, het is niet heel klein, maar wij zijn natuurlijk wel het centrum van de regio. Als in, we hebben heel veel dorpjes rondom.
2: Ah.
1: En daar zit natuurlijk niks. Nee. Dus er komen ook heel veel lui vanuit
2: de
1: dorpjes eromheen. Ja, die komen allemaal naar ons stadje. Dus dat. En dan hebben we hier nog in het appje Carlo. Goeiedag.
4: Hey, goedemorgen Marcel, ouwe kale pentiebeuker. Goedemorgen Wouter, goedemorgen clubje. Het is dinsdag, nog 39 dagen. Dan gaan we weer terug naar het mooie Kerpertos. Ik heb er al zin in. Ik ga vandaag even Amsterdam en dan Zandvoort en dan een paar keer heen en weer pendelen. En ik zou zeggen, Marcel, ja. Mijn drukkersplaat van vandaag is de Nieuw Voor.
1: Nieuw Voor?
4: Met Stille Willy. Ciao, ciao.
1: Nee, dat kan niet. Dat is de Stille Willy is van de BB-band. En de Nieuw Voor die had halverwege Amsterdam en Bremershaven bijvoorbeeld. Of Henny Wijmans van de Nieuw Voor met 2 rode rozen op mijn dashboard. Dat is ook een mooie. Maar Stille Willy is nog altijd van de Bill Bradley Band, BB-band. Even kijken, hard of zacht, hard of zacht. Het is wel duidelijk, dat is zeker zacht geworden. Al zat er ook wel best wel wat hard tussen. Maar het merendeel heeft gestemd voor André Hazes vanochtend voor het keuzemoment. We hebben gepeild, straks dus de truckerstrek en ook onderweg de vroege vogel.

0: Hollands en de Titanic. 6:35 is het. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Moet even mijn grote vriend Niels de groeten doen. Niels, dat is de neef is dat. Ken jij misschien niet, Wouter?
1: Nee.
0: Moet je even opzoeken. Niels is een fenomeen. Komt uit de buurt van Sneek. Of misschien wel uit Sneek. Dan weet ik niet precies waar hij zit. En Niels, die luistert af en toe wel eens even. Die vroeg net bij mij even in de DM slide. Oh, die even,
1: ja.
0: Of ik nog even een nummer heb van Henk Wijngaard. Voor hem en Ramon. Ramon van der Puijs. Dat zeg ik bij deze eventjes. En hij is vaak op de socials, is hij wel. Instagram en TikTok.
1: Ja?
0: De neef. En dan zegt hij wel te rusten. Ja, dan moet je hem eens opzoeken.
2: Okay. Vroege Vogel.
0: Dus Niels, leuk dat je luistert, man. We gaan eens even naar de Vroege Vogel, Wouter. Want jij hebt de poort weer openstaan, hè?
1: Ja, het luikje staat wagenwijd open voor je voornaam.
0: Voor je voornaam, dat moet je even uitleggen. Want voor de nieuwe luisteraars die nu meeluisteren, misschien staan ergens speakers aan in Nijmegen.
1: Ja,
0: mensen die langs
1: kunnen.
0: De route staan, die denken: wat hoor ik hier door de speakers? Wat voor zender is dit?
1: Nou ja,
0: hallo, wij zijn Sterren. Goedemorgen.
1: Precies, goedemorgen. Ja. Je hebt de NPO Luister-app.
0: Ja.
1: Daarmee kun je contact leggen met alle radiozenders van de NPO.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou, kies even het donkerblauwe kanaal van SterrenL. Dan druk je op bericht.
0: Bericht.
1: Dan
0: ja.
1: Stuur je ons je voornaam toe. En dan word je misschien wel uitgeloot, bellen we je terug. Dan word je bekroond tot onze Vroege Vogel van vandaag. Stuur hem wat leuks op. En dan mag je een plaat aanvragen.
0: Nou, dat is alles. Dus Vroege Vogel, dat wil zeggen, waar moet je aan voldoen? Nou ja, als je nu zit te luisteren, dan ben je in principe een Vroege Vogel. Mag je even melden. Je hebt geen quiz voor te kiezen. Dat valt er wel mee. Alleen even een klein kletsje in de uitzending en dan krijg je wat leuks opgestuurd. Dus jezelf opgeven, je voornaam sturen in de app. Vanochtend schijnt de zon geregeld, maar er komen ook wat wolkenvelden voor en vormen zich geleidelijk stapelwolken. Vanmiddag wordt het bij een afwisselend zonnetje en stapelwolken 20 tot 25 graden. Prima dagje. Vanavond komt vanaf de Noordzee meer bewolking het land binnen. En dan komende nacht dan breidt het zich uit over het land. Het wordt 12 tot 17 graden. Er is kans op een paar buitjes. Morgen eerst veel bewolking met her en der wat regen. Aantal buitjes. En later wordt het vanuit het noorden op een enkel buitje na droog. Met af en toe zon wordt het dan 18 tot 22 graden. Nou, dat is hem. Tijd voor het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid.
0: Dankjewel. Dan kijken we nog even naar de ochtendspits. Die er niet echt is hoor, want er staat nagenoeg niks. De A4 Rotterdam-Den Haag bij de Benelux-tunnel. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Daardoor is de weg daar dicht, de tunnel. En dan hebben we nog de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Uitgeest en de Wijkertunnel. Een minuutje of 5 door wegwerkzaamheden. Dat duurt nog wel even, want de wegwerkzaamheden die zijn pas klaar rond 8 augustus. Dat zijn ze.
4: Ga maar door!
0: Dat gaan we doen.
2: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Yes, yes, met Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht.
2: En

0: momenteel ook hard gaat met zijn feestje.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, zometeen is het tijd voor iemand hier in de uitzending die zich mag noemen de Vroege Vogel. Eigenlijk de hele dag. Het is heel gek om dat vanavond om 6 uur nog te doen. Ik ben een Vroege Vogel, maar je bent het wel. Je bent het de hele dag. 21 juli vandaag. Ben jij vandaag onze Vroege Vogel, de ja of de nee? Je mag je even opgeven bij onze Wouter in de app. Dat doe je even met je voornaam. Die stuur je even. Dat mag en kan overigens zo vaak als mogelijk. Er zit geen limiet aan. Het is gratis. Dus probeer het maar even in de app om je voornaam erin kwijt te kunnen. En wellicht bellen we jou zo meteen terug. Iemand die wij sowieso aan de lijn hebben is Alfred. Want voor de 108e keer is hij vandaag begonnen. Niet voor Alfred hoor, maar wel voor de Nijmeegse Vierdaagse. Ruim 46.000 lopers die wandelen deze week alle routes. En leven toe naar het moment dat ze de gladiolen in ontvangst kunnen nemen. En ik zei het al, een van die lopers is Alfred. En ik neem aan luisteraar van dit programma. Want anders dan had hij niet geappt, denk ik. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je een vaste luisteraar, Alfred?
2: Ja, zeker. Vast luisteren al op het werk. Alleen ja, vandaag eventjes via een andere manier. Even via de oortjes op de rustige stukken.
0: Ja, op de rustige stukken zeg je?
2: Ja, op de rustige stukken. Ik loop net een beetje de drukte uit eventjes. En dan denk ik over een klein kilometer te weer even een dorp in. En dan staan de boksen weer luid te spelen.
0: Nou, dat is ook wel leuk omdat je even wat van de omgeving meekrijgt, zeg maar. Van de mensen die... Maar is het dan al druk? Want het is nu bijna 6:15. Hoe vroeg ben je begonnen?
2: Wij staan om 4 uur.
0: 4 uur?
2: Zo.
0: Ja. En moest je nog ergens vandaan komen of heb je in de buurt geslapen?
2: Nee, ik rij altijd op en in naar huis.
0: Want je komt uit?
2: Meteren. Dat is een half uurtje rijden.
0: Maar hoe vroeg was het dan wel niet?
2: Ik reed om 2:15 thuis weg.
0: Holy moly. Want dan moet je nog even zien te parkeren ergens.
2: Ja, het meestal is wel goed geregeld. Alleen ik probeer iets eerder te zijn, zodat ik lekker dicht bij de stad kan parkeren.
0: Ja.
2: En dan kan ik straks... 100 meter lopen vanaf ik finish ben, dan zit ik in het autootje weer. Dus,
0: leg me eens even uit. Hoe vroeg begin je met trainen voor zoiets? Want dat heeft natuurlijk wel een aanloopje nodig.
2: Ja. Dat is voor mij heel wisselend geweest. Normaal gesproken begin ik wel in maart een beetje zo. Alleen, het is toch soms zoeken naar de vrije momenten. Want als je een 50 kilometer wil oefenen, ben je gewoon een hele dag weg.
0: Ja.
2: Dus dat is buiten het werk om. En dan ook nog de andere sport, de voetbal die ik doe. En dan is het,
0: Ik best
2: even naar het moment te zoeken.
0: Dus je hebt al wat conditie? Of ben je keeper?
2: Nee. Conditie zat.
0: Ah, oké. Nee, want als een voetballer die maakt wel meters. Kijk, een keeper niet zoveel natuurlijk. Maar dus je wel wat conditie in de benen. En hoeveel kilometer loop je?
2: 50.
0: Je pakt de volle pond, zeg maar.
2: Ja, het moet.
0: Het moet?
2: Ja, mannen tussen de 18 en de 50 jaar moeten 50 kilometer lopen, dus...
0: Oké. 50 kilometer.
2: Ja.
0: Die pak jij vandaag eventjes. En hoeveel kilometer heb je in de benen?
2: Ik zit nu op de 14, 15, denk ik, zoiets.
0: Oké. Hoe gaat het?
2: Prima.
0: Ja. Hey, en leg eens uit, hoe gezellig is dat voor mensen die nu in de auto zitten, die nog een beetje te slapen, te ogen wrijven, die denken, ja, jeetje, die dinsdag is begonnen. Staat dat daar op de kop?
2: Ja, in de dorpen is het echt een gekke huis. Ik zeg al, overal hebben ze wel muziekboxen klaarstaan. En, mensen staan ook aan met komkommertjes en met tropjes. Alles delen ze uit.
0: Oh, komkommertjes?
2: Voor het vocht geld, hè.
0: Oh, dat is het.
2: De gezonde snack.
0: Ja, dit is voor mij allemaal nieuwe materie, Alfred. Ik ken dat allemaal niet. Ik ben meer van de racefietsen. Daar staan ze nooit met komkommers langs de weg.
2: Nee, maar ja, daar kom je ook iets sneller langs natuurlijk. Maar het is... Van alles staat er met pepsel en dingen. Ja. Wat je maar wil, kun je eigenlijk wel verkrijgen onderweg.
0: Waanzinnig, man. En wat verwacht je? Hoe laat ben je binnen?
2: Meestal ben ik zo rond 1 uur binnen. Dit wordt mijn laatste jaar, dus ik probeer iets rustiger te lopen, iets meer te gaan genieten.
0: Oh. En waarom is het je laatste jaar dan?
2: Dit op mijn 11e keer.
0: Ja.
2: En zoals ik net al zei, ik ben op zoek echt naar mijn trainingsmomenten en dat staan we best wel tegen.
0: Ja.
2: Ik durf niet ongetraind te lopen. En ik krijg dit jaar nog een kruisje en hierna krijg ik allemaal nummertjes. En dan moet ik door tot aan de 40 voor een nieuw kruisje.
0: Oh.
2: En dan ben ik 70 en dan zie ik mijn eigen kin niet meer lopen.
0: Dat snap ik. Zoek jij een nieuwe hobby hierna?
2: Nee, ik heb nog zat terug.
0: Oh, oké. Okay. Nee, want anders gingen we even op zoek voor je, hoor. Dat is geen enkel probleem.
2: Ik heb een sat op mijn lijstje staan. Dus,
0: Oké. Maar wel respect voor jou, Alfred. 11 keer, man. Dat is toch niet normaal, zeg.
2: Ja, dat is ik zelf ook een hele prestatie. Ja.
0: Nou, dat is inderdaad bijna een applaus waardig. Maar ik zou zeggen, applaus was bij de finish. En dat is vrijdag natuurlijk, via Gladiola. Het lijkt me wel leuk, kijk Wouter ook even aan, om even het nummer van Alfred achter de hand te houden. Dat we hem even een beetje in de gaten houden.
3: Ja.
0: Vind ik wel leuk. Is er veel Nederlandse muziek op de route of hoor je dat nog niet?
2: Ik heb dit jaar nu al de afgelopen 2,5 uur al 3 keer Cheerio gehoord. En Blikkendag al een paar keer. Oh. Dus dat zit er zeker bij.
0: Nog geen zwoele zomernachten?
2: Nee, die heb ik nog
0: niet gehoord. Potverdorie, nou. Zal Rutger nog teleurgesteld zijn ook, denk ik.
2: Dat was nog niet lang uren, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dat moet haast wel, want dat zijn wel de hits van dit moment. Hou ons op de hoogte en wij blijven jou een beetje volgen. Wens je in ieder geval veel succes. De eerste meters in de beentjes. Zet hem op, beste Alfred.
2: Goed, bedankt.
0: Oké, hoi. Leuk, gezellig. Het is de dinsdagochtend, jongens. Het is ook Der Deutsche Dinsdag. Ga ik zo meteen nog even inhaken. Maar zometeen eerst tijd voor de vroege vogel. Last minute. Kun je nu nog aanmelden bij Wouter in de app. Even je voornaam sturen. Maar nu eerst tijd voor de Truckerstrek. De Truckerstrek. Voor onze grote vriend Niels.

maar zij is denk ik wel zo'n beetje de populairste zangeres die we hebben in het Nederlandse circuit. Monique Smit. Nee, we gaan zeker nog niet naar huis. We zijn er nog maar net.

0: Wouter?
1: We hebben aan de lijn Wesley uit Spakenburg.
0: Dan ben je niet. Wesley, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Daar weten ze ook wel wat vis is in Spakenburg.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, en er zit een broodbakker, zit er ook.
2: Ja, wel meer er ook.
0: Ja, ja, ja, heb je ook. Spakenburg, dat is dan wel het hart van Nederland, hè?
2: Ja, dat is zeker zo. Het beloofde land, zeg ik altijd.
0: Wat zeg je?
2: Het beloofde land, zeg ik altijd.
0: Nou, dat roep ik altijd over Dokkum, dus dat weet ik niet wat er waar is.
2: Oh.
0: Ja, ja, is dat bij jullie ook? Bij ons is de lucht ook zo, als je dan de ramen even open doet, en dan zet ik vaak even de airco uit in de auto, en dan rijd ik belemmer de grens over, en dan trek ik die ramen even open, en dan ruik je die schone lucht. Is dat in Spakenburg ook?
2: Ja, bij ons ruiken meestal koek.
0: Koek?
2: En brood.
0: Koek en brood, dat is ook lekkere lucht, hè?
2: Ja, dat is zeker zo.
0: Dat is, ja, ja. Wat doe jij eigenlijk?
2: Ik doe in de bronwaterzuiveringsinstallaties bouwen, in de agrarische sector wel.
0: Wat leuk, bronwatertechniek.
2: Ja.
0: Moet je eens uitleggen, wat is dat dan precies?
2: Wij zetten, er komt iemand anders, komt een bron boren en dan zetten wij de installatie erachter.
0: Ja.
2: En dan hebben de koeien schoon water en de varkens
0: dus
2: ook.
0: Oké, dus dat trek je uit de grond en dat wordt gezuiverd?
2: Ja.
0: En dan hebben de dieren schoon water?
2: Ja.
0: Dat is eigenlijk het hele verhaal, even in Jip en Janneke taal. Oké, wat leuk.
2: Ja, ja.
0: Hoe groot is zo'n installatie?
2: Dat is wisselend. Dat kan groot zijn, dat kan klein zijn.
0: Het is maar net hoeveel liter water je wil.
2: Ja, en hoeveel koeien ze hebben.
0: En hoe diep moet je dan in de grond?
2: Ja, dat is ook wisselend per gebied.
0: Maar gemiddeld gezien?
2: Rond de 85 meter.
0: Zo, de knetters. 85 meter moet je boren.
2: Ja.
0: En dat doe jij dan, of komt er dan iemand bij jou met zo'n machine?
2: Daar komt iemand doen.
0: Oké. En dat is een behoorlijke jongen dan.
2: Ja.
0: Of is het machientje op zich valt wel mee, maar je moet natuurlijk...
2: Het machientje valt wel mee, alleen de diepte die erin moet.
0: Ja, interessant vind ik dat. 85 meter. Dat is toch prachtig?
2: Ja.
0: Ja, want ik ben altijd wel benieuwd. Wat vinden wij dan allemaal daaronder in die aarde? Dat moet van alles zitten.
2: Dat zeker. Ja. Klei kom je tegen. Klei. En op een gegeven moment kom je in een goede lagen tegen. Maar je hebt ook gebieden in Nederland waar je geen... bron kan boren, omdat je met zout water zit.
0: Oh, zo. Ja. En dat is dan meer aan de kustkant, zeg maar.
2: Ja, en in het oosten, richting, wat is het nou zo?
0: Geen idee. Dat
2: te bergen.
0: Hebben ze daar ook zoutwater in de grond?
2: Ja.
0: Oh, grappig. Hoe komt dat dan? Zit er iets van een zoutmijn ergens?
2: Ja, dat heeft met vroeger te maken, met de ijstijd.
0: Ijstijd, dan gaan we lang terug.
2: Ja, we gaan van lang terug.
0: Ja. Het is maar iets te ver weg. Toen de mammoet zeg maar hier nog rondliep.
2: Ja.
0: Wesley, we dwalen af. Jij was er vroeg bij. Hoe vroeg ging het wekkertje?
2: 5 uur.
0: 5 uur, man. Dan ben je zeker een vroege vogel. En vandaag ben je onze vroege vogel, beste Wesley. Je krijgt even wat leuks opgestuurd. Je bent vandaag de hele dag vroege vogel. Mag je iedereen laten weten. En we gaan even een leuk liedje draaien. Wat wil je horen?
2: Rutger van Barneveld, Zoele Zomernachten.
0: Gaan we regelen. Mooie dag vandaag.
2: Dankjewel.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Doral, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is lekker rustig op de weg. Wel een kapotte vrachtwagen voor de Benelux-tunnel. A4 Rotterdam-Den Haag. Daar is de boel afgesloten. En een minuutje of 5 vertraging op de A9. Alkmaar-Amstelveen tussen Uitgeest en de Wijkertunnel. Daar zijn de wegwerkzaamheden. De boel is daar dicht. Je hebt, wat ik zeg, 5 minuten, 3 kilometer.

0: Versteeg en hartslag van je heupen. Goedemorgen. 7:10. Dinsdag. Happy Tuesday. Dinsdag de 21ste van juli. En dit is de ochtendshow. Marcel in de morgen op... ik zie dat het junkfooddag is.
1: Ja, hartelijk junkfooddag.
0: Hartelijk junkfooddag. Wat is je favoriete junkfood?
1: Wat is mijn favoriete junkfood?
0: Wat is... en die vraag stel ik ook gelijk aan alle luisteraars. Die mogen dat nu appen. Het is, u mag gratis een bericht sturen, luisteraars.
1: Ik denk toch de milkshakes en de gefrituurde kip.
0: Oké, maar je moet een keuze maken. Dit zijn twee dingen. Oh. Wat is je favoriete junkfood?
1: Ja, dan milkshakes.
0: Echte milkshake?
1: Ja, vind ik wel lekker.
0: Oké. Junkfood. Ja, nee, ik ga absoluut voor een frikadelle mayo. Frikadelletje mayo. En het liefst gewoon twee.
1: Twee zelfs?
0: Ja, één kan ik, dat is te weinig.
1: Een groot verbruiker.
0: Oh nee joh, twee is nog makkelijk, kan ik overzien. Ja, zeker. Dat is, ik heb dat vroeg geleerd. Dat was namelijk zo. Mijn ouders die gingen op vakantie op een gegeven moment naar... ik dacht dat Mallorca was. Mm-hmm. En ik zat op zo'n leeftijd dat nog... Toen gingen ze echt vragen van, wil je mee?
1: Oh ja.
0: En ik zei natuurlijk nee.
1: Natuurlijk niet.
0: Dan heb ik het huis voor me alleen.
1: Heerlijk.
0: En Mallorca, mooi, maar ik had het al gezien. Daar waren we al een keer geweest. En ik denk, ik wil thuis blijven.
1: Precies.
0: Prima, ben ik ook even van mijn broer af. Die zijn ook even, toen nog thuis woonde, hè. Nu denk ik er anders over, hoor. Maar toen dacht ik wel, laat zij maar lekker weggaan. Ik blijf thuis. En, dat is fantastisch.
1: Ja?
0: Dat is fantastisch. Ik had de frituur voor mij alleen. De vriezer. De biertjes in de koelkast. Ik heb in diezelfde week heb ik een antenne in de nok van het huis weten te hangen. Dat verhaal heb ik wel eens verteld misschien. Ik mocht geen antenne hebben. En in die week hebben we dat opgehangen.
1: Ja.
0: En hij bleef hangen na die week. Wel een boze vader. Even voor een dag of 1-2. Maar dat terzijde. Maar toen heb ik wat frikandellen gefrituurd. Daar is mijn passie voor frikandellen echt geboren.
1: Oh, daar is het begonnen.
0: Die week. Ik heb zoveel frikandellen gegeten. Maar niet tegen dat ik... je kan ook op een gegeven moment dat je te veel krijgt... dat je denkt, oh, hier ben ik even klaar mee.
1: Ja, dat je er gewoon vies van wordt.
0: Nee. Maar ik heb het nog steeds. Als er een frikandellenwedstrijd is, dan jeuken mijn handen.
1: Oh.
0: Ik heb nog nooit meegedaan namelijk. Het lijkt mij zo leuk om een keer mee te doen.
1: Eigenlijk moeten we gewoon eens een frikandellenwedstrijd doen dan.
0: Ik heb het een keer georganiseerd bij een andere radiozender. Was fantastisch, was dat.
1: Au.
0: Ja, en ik wilde dat hier ook graag. Maar het is er nog niet van gekomen.
1: Dat komt goed.
0: Ja.
1: Gaan we eens doen.
0: Berenklauw met pindakaas, zegt Hanneke. Berenklauw.
1: Oh,
0: wat is ook maar weer een berenklauw? Wat is dat ook maar weer?
1: Ja, dat is toch gehaktbal en dan
0: met ui.
1: En
0: oh ja, die is wel lekker. Ja, is wel lekker. Ja, kipburger met chilisaus, zegt Thomas.
1: Oh ja.
0: Drie kalfsvleeskroketten, zegt Evert. Drie stuks gewoon. Hoppakee. Wim zegt een balletje mayo natuurlijk. Ja, maar lekker. En Ria zegt frikandel met mayonaise en ketchup. Ketchup.
1: Man. Oh, ben je niet van de ketchup?
0: Ja, maar op een tosti.
1: Oh ja, op een tosti.
0: Voor de rest
1: snap
0: moet
1: ik
0: het absoluut niet bij frituur doen.
1: Of een broodje knakworst.
0: Ja, dat kan nog. Oh ja, wat wel lekker is overigens, een wit sneetje brood, kroketje, fijn prakken en daarna een laagje ketchup overheen. Dat is wel heel lekker. Dat is wel lekker.
1: Dat klinkt goed.
0: En hier staat de naam van een keten die we niet mogen noemen. De Big Tasty, dan weet je wel genoeg. Berenhap, pinda. Berenhap, is dat hetzelfde als de berenklauw?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Berenhap, zegt Erik. Ja, ik ken ze niet allemaal goed qua naam. Die eet ik allemaal niet, de beren. Ik heb ze wel eens gehad vroeger. Nou, laat even weten, luisteraars, wat vindt u? Laat het weten in de app. Door een groot personeelstekort in de kraamzorg openen zorgverzekeraars deze zomer 14 kraamhotels. Zo kunnen kraamverzorgers op één plek meerdere gezinnen tegelijk helpen. Deze tijdelijke opvang moet voorkomen dat kersverse ouders straks helemaal zonder zorg zitten. Goed. De opsporingsdienst FIOD die doet onderzoek naar mogelijke fraude en omkoping bij de noodopvang van asielzoekers. Hotelketen Van der Valk en een tussenpersoon die verdienden daar honderden miljoenen aan belastinggeld mee.
1: Ja, dit is weer zo'n nieuwe mondkapjes.
0: Ja, zo'n Siewert van Linde.
1: Precies.
0: Ja. En studenten aan de TU Eindhoven die hebben een ambulance op zonne-energie gebouwd. Zowel de motor als medische apparatuur die werken volledig op de zon. De bijzondere wagen wordt deze maand getest in afgelegen gebieden in Kenia. Ja, het is mooi dat zoiets wordt bedacht, maar om dat nou op een ambulance te gaan doen... Je zal toch halverwege zonder accu's komen te zitten voor de apparatuur ten eerste. Maar ook als de motor niet meer wil draaien en je hebt eventjes... ernstige spoed, zeg maar.
1: Ja, dan...
0: Dan moet je wel op kunnen bouwen en vertrouwen.
1: Ja, daar zitten risico's aan.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Nou, laat nog even weten. Het is dus is het internationaal of nationale junkfooddag? Internationaal, denk ik.
1: Ik denk
0: International Junkfood Day.
1: Staat er niet bij, maar ik denk international.
0: Nou, laat maar even weten, wat is je favoriete junkfood? Ben benieuwd wat dat is onder luisteraars. Zometeen gaan we ook nog battelen. Vandaag een mix van zon en wolken. Het blijft overal droog. Dat is het goede nieuws. 20 tot 25 graden. En uiteindelijk dan loopt vannacht wel een beetje de lucht vol met wolken. Kan er af en toe een drupje regen vallen. Morgen stap je terug, maar daarna wordt het altijd weer beter, mensen. Dit

0: weten natuurlijk.
1: Laat je lekker gaan, want de battle is
0: on. Ja, wij gaan weer battelen. En dat doen we met twee liedjes uiteraard. Het is Team Wouter versus Team Marcel. Voor de mensen die een paar dagen onder de radar zijn geweest. Misschien wel vanwege de Zwarte Cross of iets dergelijks. Onze tienjaar die heeft vakantie.
2: Ze heeft vakantie,
0: al eventjes is ze weg. En die komt even kijken hoor. Wanneer komt hij eigenlijk weer? Want jij hebt nu nog anderhalve week.
2: Ik ben hier nu nog anderhalve week.
0: Anderhalve week.
2: Jij bent er dan nog
0: dus
2: week.
0: Ik ben er nog 2,5 week.
2: 10 augustus, denk ik.
0: Dus over 2,5 week is 3 weken is Tine zie je weer. Ja, ja, ja, ja. En die zit hier dan met Rick van Veldhuizen. En daarna is het eind augustus, dan is alles weer bij het normale. Ja. Dan is de hele vakantie. Maar ik heb het idee dat vroeger, en dat is meer voor jouw tijd, denk ik, dat dat meer bij elkaar allemaal was, al die vakanties. Tegenwoordig is het vanaf, voelt het voor mij een beetje zo, eind juni, begin juli, dan zetten de vakanties in. Pas september zijn we weer bij het normaal. Ja. Dat is lang.
2: Dat is heel lang.
0: Man, man, man.
2: Maar dat is, ja, dat is. Ik snap dat wel. Maar terwijl Noorden is volgens mij 17 augustus beginnen zij weer.
0: Ja, zoiets. Dat, is, zoiets.
2: Dat voelt dan wel weer vroeg of zo.
0: Ja, dat is heel vroeg. Ja,
2: ze, jullie zijn ook als eerst, maar dat voelt.
0: De schone dan. Ja, ja. Ja zeker.
2: Ik weet dat ze in België hebben ze standaard gewoon 1 september begint alles pas weer.
0: Alles standaard?
2: Ja.
0: Ja, dat is veel beter.
2: Dat is eigenlijk toch veel makkelijker.
0: Veel makkelijker. Laat gewoon de maatschappij even gewoon een week of 3-4 op zijn naadje liggen. En ja. Daarna pakken we met z'n alles weer op.
2: Precies.
0: Schouders eronder, gas geven.
2: Ja.
0: Goed. Daarover gesproken. Wij gaan ook gas geven. We hebben een battletje met, ik denk 2 leuke liedjes. Laten we even bij jou beginnen, Wouter.
2: Oké, ik dacht, ik moet aan de bak.
0: Ja.
2: Met mijn track record tot nu toe.
0: Ja, track dus, record is slecht.
2: Is gewoon
0: onder nul is het.
2: Onder pijl, ja. Dus, dan ga je voor Jannes. En ik wil een boerenmeid.
0: Oh.

0: het platteland.
1: Is dit een hint? Wil jij een meisje van het platteland? Of is dit gewoon, gewoon een leuk liedje?
2: Beide, ja.
1: Beide. Oh, beide. Nou, boerenmeiden. Boerenmeid van Jannes. Voor team. Ja, dit is wel een leuk liedje. Is ook gezellig. Voor team Wouter. Ik zet daar tegenover even een bijzonder gezelschap. Dat is namelijk een liedje van Gerard van Maasakkers. En dat zal misschien de meeste mensen niet zo gek veel zeggen. Dat is wel een legend in het Brabantse. Daar zit bij Guus Meeuwis, Frank Lammers, J.W. Roy. En dat liedje, ik draai dat al jaren, is een lekker meezingetje. Dat heet Hey, Gode Mee.

0: gezellig. Hey, ga er mee. Gerard van Maasakkers en consorten, zullen we maar even zeggen.
1: Ja.
0: En hey, ga er mee. En Jan is er tegenover. Ik wil een boerenmeid. Ja, ik denk dat je een goede weg hebt ingeslagen.
1: Ja.
0: Ik wens jou alle succes met de battle.
1: Ik wens jou ook alle succes.
0: Dankjewel, dat is heel aardig. We gaan het meemaken, want over precies een half uur dan weten we welk liedje heeft gewonnen. Je kan in dat half uur kun je dus stemmen in de NPO Luister-app. Ga wel even het goede kanaal in, dat is dat van SterrenNL uiteraard. Druk op bericht en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Zometeen komen we ook nog even terug op de junkfoods.
1: Junkfoods.
0: Favoriete junkfoods van de luisteraars, want er wordt heel veel ingestuurd. Zometeen daar meer over. Ook nieuws, weer en verkeer. En dit is Belinda Kiel.

0: Ja, ik vind het ook hoor. Half acht, kom eruit man. Zonde van de dag om te blijven liggen. Dit was Yves Berendsen, misschien is het tijd. Ik heb straks nog een paar rammers, Wouter.
1: Oh.
0: Ja, ik heb zometeen Cheerio.
1: Zo.
0: Ja. En Tino Martin ga ik ook draaien.
1: Mooi.
0: Maar wel een hele mooie van Tino Martin. Een van mijn favorieten, zeg maar. En dat is niet dat mijn favoriet iedereens favoriet moet zijn. Maar ik denk dat dat wel een liedje is wat in de smaak valt.
1: Oké, okay, ik ben benieuwd.
0: Hoop ik zo'n beetje.
1: Ik hoop het ook dan.
0: Wat wij ook hebben zijn twee liedjes in de battle. Nou, die gaan echt als een malle. Wordt lekker gestemd.
1: Ja.
0: Als een jekko, ja, is ook mooi. Wat heb je?
1: Ik heb Jannes en ik wil een boerenmeid. Ik

0: en Guus Meeuwers en Frank Lammers en nog heel veel meer. Hey, ga er mee. Je stemmen doe je in de NPO Luister-app. Vanochtend schijnt de zon geregeld, maar er komen ook wolkenvelden voor. Er vormen zich geleidelijk ook stapelwolken. Vanmiddag dan wordt het bij een afwisselend zonnetje en stapelwolken 20 tot 25 graden. Nou, vanavond en vannacht moet ik zeggen, dan komen er vanaf de Noordzee wat meer wolken het land binnen. Komende nacht dan breidt zich dat over de rest van het land uit. 12 tot 17 graden, kunnen een paar buitjes tussen zitten. En ook morgen eerst veel bewolking met her en der wat regen. Maar later wordt het beter, wordt het droger, 18 tot 22 graden. Ik zat even verder kijken, maar nou, het wordt echt beter, hè? Nou, het wordt echt beter. Morgen wordt even zo'n tussendoordag.
1: Ja?
0: Woensdag is dat 20 graden. Donderdag 22, vrijdag 24, zaterdag 25.
1: Hé, hey, dat is een stijgende lijn.
0: Mooi, hè? Ja. En daar houden wij van. Stijgende lijnen. Geef ik je even mee. Het is tijd voor het nieuws. 4:30.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten. Zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
2: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen.
0: Dankjewel, Dorald. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is lekker rustig. Je kan wel merken dat het vakantietijd is in Nederland. Het is nu echt begonnen. Nog maar 28 kilometer op dinsdagochtend. Ja, dat is nagenoeg niks. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en de A15 richting de Europoort en Vlaardingen-Oost. Kapotte vrachtwagen, 2 rijstroken dicht. En de A50 Zwolle naar Arnhem tussen Vaassen en Apeldoorn heb je 6 kilometer met 8 minuten vertraging. Dan is het vandaag Junkfood Day. Junkfood Dag. Wat is je favoriete junkfood? Die vraag hebben we ook gesteld. Die staat in principe nog open. Dus als je nog een antwoord wil geven, zou het mooi zijn. Ik ben ook benieuwd of er nog bijzondere junkfoods tussen zitten.
1: Van die gekke combi's.
0: Nou ja, gekke combi's. Of dat je denkt, oh ja, dat hadden we ook nog. Zoiets.
1: Oh ja, ja.
0: Laat weten, wat is jouw favoriete junkfood? In de app komen we zo meteen op terug.
4: NPO Sterren en L.

0: Dit was Justin de Wild. Dan zit het vogeltje op het eind, want dan kan hij naar buiten.
1: Ja, dat is, zolang je hier het einde wordt fluiten. Ja.
0: Precies, dat is het hele principe van dat fluitje op het einde. Het is bijna 7:15, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen met een behoorlijke battle die wij hier hebben. Het is tussen deze liedjes.
1: Jannes en Ik wil een boerenmeid.
2: Ik wil een meisje van het platteland.
0: Jannes,
2: mooi,
0: ja.
2: En lief met ballen en verstand.
0: Geen die zit nog na te genieten, denk ik, van de Zwarte Cross. Ik wil een boerenmeid voor team Wouter. Die heeft even de stoute schoenen aangetrokken. Die dacht van, ik ga er vol voor. Precies, alles of niks nu.
1: Dood of de gladiolen.
0: Zo is het. Dat tegenover Gerard van Maasakkers en consorten.
3: Hey,
0: Gordon mee. Deze zou namelijk ook prima kunnen, zeg ik even namens team Marcel. Ach, dat ben ik zelf. Je kan even een stem doen in onze app en dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Het is kinderlijk eenvoudig, kan ik ook wel zeggen, want een kind kan er vast doen in dit geval. NPO Luister is de app, daar duik je maar even in. Kanaal van Sterren en dan op bericht klikken en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Ja, Junkfood Day is het vandaag dus.
1: Junkfood Dag, ja.
0: Junkfood Dag. Wij zeiden al van, jij bent van... De milkshakes?
1: Milkshakes vind ik lekker.
0: Wat voor smaak?
1: Ja, dan toch banaan.
0: Banaan, ja. Ja. Oh, dat vind ik ook wel lekker, ja. Ja, banaantje. En voor mij frikandel mayo.
1: Milkshake.
0: Speciaal is ook lekker, hoor. Frikandel is speciaal.
1: Oh, gewoon een frikandel, niet de frikandel milkshake.
0: Nee, niet de frikandel milkshake. Nee, gewoon een normale frikandel. De normale oer-Hollandse frikandel.
1: Heerlijk.
0: Liefst met mayo, inderdaad.
1: En dan uit het vuistje?
0: Ja, uit vuistje, absoluut.
1: Top.
0: Gewoon zo in de klauwen. Ja, en het liefst in elke hand één.
1: In elke hand.
0: Ja, dat is het mooist.
1: Ah ja.
0: Weet je wanneer het lekkerst is?
1: Nou.
0: Op een feest. In een tentfeest.
1: Ja.
0: En dan tussendoor zou het kunnen, maar het mooist is na de avond.
1: Ja,
0: de
1: mooi.
0: De pens vol power en dan eens even lekker aan de frikandellen.
1: Heerlijk.
0: Dat is het mooist. Zullen we even door wat appies heen, want er komt echt van alles binnen.
1: Ja, moeten we doen.
0: Mijn favoriete junkfood, zegt de Scorpion, mooie naam overigens, zijn de speciaaltjes van een bepaalde keten waarvan ik de naam niet kan noemen, maar die zijn bekend van de luikjes.
1: De luikjes, ja, uit de
0: luikjes,
1: muur.
0: Luikjes, uit de muur eten. De speciaaltjes, wat is een speciaaltje dan?
1: Ja, ik denk gewoon een frikandel speciaal, toch?
0: Was dat de speciaaltje? Volgens mij niet. Is een speciaaltje wat anders, dacht ik, hoor.
1: Eens kijken.
0: Even kijken. Priscilla zegt pizza's, die zijn fantastisch. Oh ja, dat is ook junkfood, ja. Pizza. Kan ook lekker zijn, op gezette tijden. Gerrit zegt een goede kapsalon met extra knoflook. Gadverdamme.
1: Ik weet wat een speciaaltje is inmiddels. Het is een krokant banket van Nederlands rund- en kippenvlees, uitjes, pikante kruiden. En dus het is een soort gekke, gekke kroket of zo lijkt
0: het. Ik heb dit nog nooit gehad, een speciaaltje.
1: Nee, ik ook niet.
0: Rowan die gaat voor de eierbal. Dat is een typisch Gronings,
1: Gronings
0: lekkernij. Eierbal met mosterd, zegt hij.
1: Ja.
0: Pieter zegt, ik ga voor een mandje frikandellen. Dan mag je mij ook wel bellen, Pieter. Kom, zou bijna zeggen direct, maar het is heel raar om midden in de uitzending weg te gaan. Vinnie die zegt een lihanboutje. Lihanbout, heb ik ook nog nooit gehad.
1: Lihanboutje.
0: Lihanboutje. Ik ben een vrij standaard snacker, hoor. Het is altijd een meestal frikandelletje.
1: Lihanboutje. Even kijken. Bestaat uit een mengsel van rund en varkens gehakt. Oh. En dat is dan op een stokkie.
0: Ja?
1: Met krokante korst.
0: Krokante korst. Oh, ja. Dat is wel lekker, krokant. Dienan die zegt nog snel even, mag ik de groeten doen aan Pascal, de beste loodgieter? Dat zeker wel. wat hadden we nog meer? Een broodje bapau met chilisaus. Ja. Oh ja, die heb ik nog niet gehad. Broodje bapau.
1: Ja.
0: Dat is, wat zeiden ze bij de New Kids? Zeiden ze bakpauw, zeiden ze toch?
1: Bakpauw, ja.
0: Bakpauw. Even kijken, krokant gebakken hamschijf. Hè? De krokant gebakken hamschijf, die ken ik ook niet. Ik kom nu overal alsof ik in het buitenland heb geleefd.
1: Dat niet, ik ken het.
0: Jij kent het ook niet?
1: Een hamschijf.
0: Hamschijf. Ja, ik vroeg ook om bijzondere dingen. Dit is iets, de krokant gebakken hamschijf.
1: Ik denk dat dat gewoon is wat het is.
0: Hamschijf.
1: Dus een hamschijf en dan gewoon lege krokant gebakken.
0: Gebakken in de frituur. Liefst 2 of 3, zegt René. Dankjewel, René. Broodje rundvlees kroket. Oh, lekker man, Bert.
1: Ja.
0: Kees die zegt de dubbele cheesebaker. Cheeseburger met bacon, moet ik zeggen, van de bakplaat. Dat is wel lekker. Ja, zeker wel lekker, ja.
1: Mooi.
0: Of de Indonesische zelfgemaakte snacks van mijn schoonmoeder. Waaronder de lemper. De lemper? De lemper. Halen nu. Geen idee wat dat is.
1: Even kijken, een lemper.
0: Een lemper wordt even naar gezocht. Robert die zegt al broodje dunner. Na een vracht goudgele bloedlichaampjes. Ook lekker, man. Dunnetje.
1: heerlijk. Een lemper is een soort, ja, een soort van kroket. Maar in, plek van de, in plaats van de krokante laag is het een soort rolletje kleefrijst.
0: Kleefrijst?
1: Gevuld met kippenvlees of andere vleeswaren.
0: Is het een beetje zoals sushi?
1: Ja, het ziet er een beetje uit. Wacht, ik zal een foto aan jou laten zien. Dan kun je het. Het lijkt een beetje sushi-achtig. Een
0: beetje rolletje.
1: Het is een rolletje van rijst met, vlees erin.
0: Oh. Lekkere bami-schijf, zegt Nienke. Ja, die kan ook lekker zijn. En kaassoufflé met aromat, zegt Raymond.
1: Met aromat?
0: Aromat. Oh. Ja, sommige mensen doen aromat overal lopen.
1: Ja, van die verslaafden, hè?
0: Ja, ja, ja. Fantastisch. even kijken hoor. Hebben we er nog eentje? Een Cito-stick, zegt Mariska. Een Cito-stick. Dan moet je me daar nog even aan helpen. Dan,
1: Weet je niet wat een Cito-stick?
0: Oh, jawel.
1: Ja, dat is tenminste, ik denk dat ik het weet.
0: Ik doe het
1: voor zekerheid op. Dat, oh ja, dat zijn die. Ja, wat zit daar dan precies in?
0: Cito-stick.
1: Dat is dan weer wat anders dan. Kijk, dat zijn deze.
0: Oh ja, dat ziet er een beetje uit als een saté-stok.
1: Ja,
0: maar
1: het lijkt
0: dan
1: een beetje saté.
0: Oké. Okay. Oké. Okay.
1: Precies.
0: Wat leuk, jongen. Zo zie je me weer. Ik ben echt een boertje van buurten. Het is niet zo van wat de boer niet kent, dan vreet hij niet. Maar ik. Het is frikandel.
1: Ja, nee, jij bent gewoon van de frikandellen.
0: Of wat ze bij ons ook hebben, zeg ik nog even. En dan gaan we echt door met het programma. De hinnewapper. Dat is een typische Friese benaming.
1: Ja?
0: Een hinnewapper. En die kun je op meerdere plekken krijgen in Friesland. Dat zijn kipstukjes. Dat is een beetje kipsnietsel, maar dan reepjes daarvan. En hinne is dat eigenlijk kip, is dat? Een wapper, ja, hinnewapper.
1: Zie hem, ja. Ik ben hem aan het opzoeken. Het ziet er wel lekker uit.
0: Ja, hij is waanzinnig lekker.
1: Een soort kipnuggets.
0: Nee, het is geen kip. Nee, het is echt. Nee, het is kipsnietsel, maar dan lekkerder, ja.
3: Marcel in de Morgen.
4: Is dat Marcel van die Rundfunk?
5: Jawohl.
4: Der Deutsche Dienstag.
3: Der Deutsche Dienstag.
0: Dag Wouter, het is de Deutsche Dienstag. Ik ga nog even een Duitse rammer draaien. Ben je er klaar voor?
1: Ja, nou klaar.
0: Nee?
1: Schön.
0: Oh, schön, jawel. Ja, oké. Okay. Ja. Zeer schön, want dit is een hele schöne plaat. We gaan even terug naar de wintersport met Oymara en

0: Guido van der Graaf en waarom nou niet daarvoor Oymara en Wakkelcontact. Dat wekte bij Sven het volgende op. Die zegt, hey Marcel, knal straks even de hakkenmix XL erin. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Die wordt regelmatig aangevraagd. Dat is ook omdat hij niet op de streaming staat of op een ander platform. Dat mag natuurlijk niet, hè, vanwege rechten en zo.
1: Het is een exclusive.
0: Exclusive voor alleen hier in de uitzending. Wellicht ga ik hem nog eens, als heel veel mensen dat willen horen, ja, waarom zou ik dan het tegenhouden?
1: Precies.
0: De laatste die dat zou doen, hè.
2: Elke ochtend.

0: dan is de vraag aan onze Wouter. Ja. V.O.V.
1: Ja, heel lang stond hij op 6-7%.
0: 6-7, echt waar?
1: Jazeker.
2: Open!
1: Maar inmiddels is hij nog verder gestegen. En is de winnaar met 68% van de stemmen. Jannes, en ik wil een boerenmeid.

0: Groot Ros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
3: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
2: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dorald, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, het valt alles mee hoor. Er is maar één vertraging en dat is de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en de A15 richting de Europoort en Vlaardingen-Oost. Heb je een minuutje of 5, komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht.
1: Marcel de Vries.
5: Die normaal zegt, het is dinsdag. Normaal gesproken staat het hele land zo'n beetje vast. Maar het is echt vakantietijd. Staat maar 2 kilometer. Mogelijk, hè? Zometeen hoor je hier Geert.

0: Met z'n allen. Sterrenel staan lekker op deze dinsdag 21 juli. Het is echt wel zo'n beetje vakantietijd in Nederland. Dat blijkt aan het aantal files.
1: Ja, je kan het goed merken.
0: Dat is het, ja, ja. En misschien, ja, dat doen natuurlijk ook onwaarschijnlijk veel mensen mee aan de Nijmeegse Vierdaagse.
1: Zeker, ja, daar gaat het ook wel om.
0: Waanzinnig. 4 uur vannacht zijn ze weggelopen. Ja, jij wil het nog wel eens doen, zei je.
1: Ja, dat lijkt me wel vet.
0: Maar wat lijkt je nou vet daaraan?
1: Ja, weet ik niet. Gewoon die ervaring. Ik wil het gewoon een keer gedaan hebben, denk ik.
0: Nou, dan moet je gewoon aanmelden.
1: Ja, het is voor volgend jaar.
0: Allemaal niet zo heel ingewikkeld.
1: Weet ik. Maar ja, dat is gewoon voor jezelf een drempel of zo. Die
0: ja. Over moet. Nou ja, als je echt iets wil...
1: Nee, dat is waar. Maar zo ga ik in november de marathon lopen.
0: In november de marathon lopen?
1: Ik ga november de marathon lopen, ja.
0: Ben je een hardloper?
1: Nee, totaal niet.
0: Maar jij gaat een marathon lopen?
1: Ja, het is maar 10 kilometer.
0: Nou, succes. Ik ben een beetje aan het hardlopen geslagen een tijdje geleden. En ik had redelijk snel een blessure.
1: Oh ja, ja, dat gaat bij mij ook ongetwijfeld gebeuren.
0: Ja, dus november is eerder dan je denkt.
1: Nee, dat is zo. Ik
0: zou
1: het
0: al licht een beetje inzetten nu.
1: Ja, dat ga ik ook doen.
0: Ik zou toch een beetje...
1: Ja, ik ben het nu gewoon aan het onderschatten.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja, 10 kilometer, dat valt je nog tegen, hoor.
1: Ja, ik ben daar ook bang voor. Maar
0: 5 kilometer is wel te doen. Ja? Dat kan ik ook halen, maar 10, daar pas ik ook voor.
1: Daar pas jij zelfs voor?
0: Ja, daar pas ik wel voor, ja.
1: Oh shit, oké.
0: Okay. Ja, nee, ik zou hem wel in gaan zetten, want dat is... En zoek wel iets van hulp.
1: Nee, dat hoor ik vaker.
0: Ga wel dingen lezen van tevoren. Dat heb ik dus niet gedaan. En dan krijg je al snel blessures. Maar ik krijg altijd met dingen, als ik dingen doe, krijg ik het zwart voor de ogen.
1: Oh.
0: Ja, dat is niet dat ik misselijk ben of zo. Maar ik ga er dan vol voor, weet je. Dan is het liefst loop ik dan vandaag ook die 10 kilometer.
1: Oh ja.
0: Maar dan kom je altijd bedrogen uit.
1: Nee, dat is niet handig.
0: Dat is met racefietsen ook. Ik lees dan ook wel dingen van mensen die zeggen... Ja, je moet niet... Ja, fiets eens een keer op 80%. En dan denk ik, ja, maar hoe doe je dat?
1: Ja.
0: Hey, dat kan ik niet, dat is 120 bij mij. Ik ga vol gas, het is voor het vaderland wegtrappen. Maar 80% lees ik dan. Waarom zou je die 20% nog inhouden dan?
1: Ja, dat is gek.
0: Ja, maar dat schijnt wel goed te zijn, hoor.
1: Okay.
0: Sommige dingen, dus, maar lees even goed in.
1: Even
0: een tip van Flip hier. Rijkswaterstaat gaat binnen 2 weken streng handhaven op de verzwakte Merwedebrug. Vrachtwagens die mogen er eigenlijk sinds zaterdag al niet meer over. Maar veel chauffeurs die negeren dat nog. Met speciale kentekencamera's riskeren overtreders binnenkort een boete van €500. Ja, is het ook met gevaar voor eigen leven of Merwedebrug?
1: Ja, die staalconstructie
0: goed, hè?
1: Is niet helemaal goed meer, nee.
0: We hebben echt problemen hier in het land, hoor, met bepaalde wegen.
1: Ja, dit is gewoon achterstallig onderhoud.
0: Dat is het echt. En volgens mij, wat bij ons in het noorden was er ook iets. Er was een stop voor, geloof ik, op het onderhouden van wegen.
1: Oh.
0: Ja, er was iets mee, omdat het geld op is.
1: Nou, lekker.
0: Ja. Ja, daar word je niet blij van.
1: Nee.
0: Afgelopen nacht is op de oude vliegbasis in Twente een heel bijzonder weerrecord gebroken. Het heeft daar namelijk aan de grond gevroren. Met min 0,1 graden is het voor het eerst sinds het begin van de metingen dat er nachtvorst is gemeten in de hoogzomer. Oorzaak was een combinatie van koude poollucht, heldere hemel en weinig wind. Bizar, dus op klomphoogte heeft dat gevroren.
1: Het heeft gewoon gevroren.
0: Klomphoogte, 0,1. Nou, daar ligt de sloot nog niet van dicht, maar... Alhoewel, er ligt ook weinig water in de sloot waarschijnlijk. Want het is ook een droge periode waar we in zitten. Bijzonder. Nou, daar doe je het maar mee. Het is 11:08 inmiddels. Wij gaan zo meteen even een spelletje spelen. We spelen zo de 06-roulette.

Jelle die zegt toch, ik en mijn collega Marcel die missen toch af en toe een Ster NL-beuker zoals Toet Toet van Mick E. of The Boxer van Paul Eduard. Ja, zou jij een van deze prachtplaten zo meteen een keer kunnen draaien? Voor ons, zegt Jelle. Dat ga ik straks even voor je regelen. Vandaag een mix van zon, wat stapelwolken. Blijft overal droog. In ieder geval tot middernacht. Het wordt 20 tot 25 graden. Komende nacht dan krijgen we meer wolken, af en toe een buitje. En ook morgen zo'n tussendoordag. Maar jongens, licht aan het einde van de tunnel. Daarna wordt het beter namelijk.

0: plaat van deze week. Jeffrey Kuipers en Veel te lange nacht. Nou, dat hoor je mij niet zo gek vaak zeggen.
1: Nee.
0: Nee, dat gebeurt niet. Nou, ik moet eerlijk zeggen, afgelopen zondag... toen heb ik mij eens echt eens gruwelijk verslapen.
1: Afgelopen zondag?
0: Afgelopen zondag. Nou, het kon ook wat leien, want ik had niks op de planning. Oh. Ik heb sterker nog daarna ook een zeer luie zondag gehad. Misschien wel de luiste van het hele jaar.
1: Dan heb je toch gewoon uitgeslapen?
0: Ik heb, ja, hoezo?
1: Of heb je je verslapen? Nee, je zei verslapen.
0: Ja, ik heb uitgeslapen, maar ook verslapen. Ik hou er namelijk niet zo gek veel van. Want ik vind dat zonde van de dag.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: En dan denk ik, ja, dan heb ik weekend, dan lig ik te ronken, zeg maar.
1: Tot 11 uur op je nest.
0: Ja, nou, dat was letterlijk tot 11 uur was het, ja. Zonde gehad. Misschien wel de luister van het hele jaar.
1: Dan heb je toch gewoon uitgeslapen?
0: Ik heb, ja, hoezo?
1: Of heb je je verslapen? Nee, je zei verslapen.
0: Ja, ik heb uitgeslapen, maar ook verslapen. Ik hou er namelijk niet zo gek veel van. Want ik vind dat zonde van de dag.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: En dan denk ik, ja, dan heb ik weekend, dan lig ik te ronken, zeg maar.
1: Tot 11 uur op je nest.
0: Ja, nou, dat was letterlijk tot 11 uur was het, ja. Nou, dat gebeurt bij mij nooit.
1: Nee.
0: Dat dan, is...

0: heb ik ook geen reet meer gedaan de hele dag. Bekijk hem maar.
1: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roulette.
2: Draai je het paletje rond en rond, heb je het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
3: Dit is 06 roulette.
2: Dat zal.
3: 06 roulette.
0: Oké, okay, vrienden, vriendinnen, wij spelen weer voor de Sterren NL Big Shopper. En andere leuke prijzen. Maar dan moet je wel even het juiste getal / cijfer in je 06-nummer hebben. Hier komt-ie. Hé, dat was een gekke worp, was dit, of niet?
4: Ja.
0: Ik heb het niet gezien, maar ik hoorde het alleen.
4: Ja,
0: het ging heel raar. Ben je tevreden of zeg ik wil nog een keer?
4: Ik wil eigenlijk nog eens.
0: Ja, dat dacht ik al. Ik zag een beetje vertwijfeling. Ja, nog maar een keer.
4: Ik was niet trots.
0: Nee.
4: Oké.
0: Okay. Ja. Ja,
4: nog geen 10, maar goed.
0: Nee, maar maakt niet uit. Hoeft niet elke dag een 10. Hè?
4: Precies. Het is ook geen 10. Het is 12.
0: 12?
4: 1 en een 2.
0: 1 en een 2? Nou, die moet je maar net hebben.
3: 06 roulette.
0: Ik heb geen van beide. 1 en 2?
4: Ik ook niet. Nee.
0: Kijk, nou, dus, wij al niet. Dus wij zitten al op 0%. Wie helpt ons wat hoger? Wie heeft er dan wel een 1 en een 2? Als je het hebt, dan ben je aan de beurt. En dan mag je even het woord jackpot sturen in de NPO luisterapp. Dus een 1 en een 2. Lastig, denk ik, hoor. Denk niet dat er veel zijn.
4: Nee, het is geen makkelijke.
0: Nee, het is wat anders dan 6-7, zeg maar. 6-7. Kijk, die heb ik wel, 6-7.
4: Ik niet.
0: Nee?
4: Nee, ik heb geen 6, nog een
0: 6. Dikke Joop heb je die?
4: Dikke Joop heb ik wel.
0: Sorry, hoor, dat ik... Ja, gisteren hadden we hier... dat is jouw schuld eigenlijk, Wouter. Jij bent er gisteren mee begonnen.
4: Ja, sorry.
0: Gisteren hadden we... Jij kwam met het... ik weet niet, hoe kwamen we erbij eigenlijk? 6-7, ja, hadden we het over in de uitzending.
4: Ja, het ging over 6 en 7 met de, 06-roulette.
0: Ja.
4: En toen zei ik, dat is Paus Leo, want die doet dat dus best wel vaak. En,
0: ja, maar hoe kan dat hij dat doet?
4: Ja, geen idee. Dat hebben kinderen hem aangeleerd. Zo.
0: Maar het is een hele grappige pauze, hebben we.
4: Ja, Leo is een
0: hebben
4: is
0: we,
4: topper.
0: Zeg ik. Ja, de wereld heeft de pauze,
4: ja,
0: zeg ik altijd.
4: Zeker.
0: Maar Paus Leo is een heel mooi komisch mannetje, vind ik dat.
4: Leo legend.
0: Ja, Leo, ik gebruik hem graag voor een klein videootje. Maar het is dat jij het zei, anders had ik dat nooit gemaakt gisteren.
4: Nee, ja, ik vind hem wel geslaagd.
0: Ja?
4: Ja, het is een mooi filmpje.
0: Weet je wat het is? Als ik zo'n dingetje maak, dan, als ik er zelf om kan lachen, dan is het al geslaagd. En als dan één iemand is die het ook leuk vindt, ach, is leuk. Maar hij gaat op TikTok gaat hij heel hard,
4: heel
0: zag
4: goed.
0: Ik. Ja. Kijk hem maar even. Dat is een filmpje van Paus Leo die dus 6-7 doet. Maar Leo zegt niet 6-7.
4: Nee, Leo weet niet wat 6-7 is. Dat maakt iets anders.
0: Die maakt er wat anders van. Check maar even de Insta of de TikTok, @Marcel van de Radio.
5: De beste Nederlandstalige muziek hoor je op de nummer 1. Dit is NPO. Sterren en
6: dat is niet normaal.

0: Dat was Robert Pater.
1: Robert Pater.
0: En doe met me wat je wil. Oh, dat is mooi. Ja. Die video of die foto's die zie je ook wel eens. Zo'n meme is dat. En dan zie je een vrouw in dit geval. Die zie ik nog wel eens. Ik heb het zelf ook wel eens gedeeld op mijn pagina. En die zie je dan vastgebonden aan bed. Zeg maar. En doe met me. Doe met me wat je wil. En dan zit ze vast. En dan zie je daaronder zie je een jongen die zit in de studio. Lekker plaatjes te draaien. Vastgebonden aan bed.
1: Lekker rustig.
0: En hij plaatjes draaien. Heerlijk. Dit was Robert dus op Ster NL. Het is 8:30. Wij spelen
2: 06
0: Roulette. Voor leuke prijzen. Je kan meedoen als je de volgende cijfers in je nummer hebt. En ik denk dat je een lucky bastard bent.
1: Ja,
0: je bedoel ik goed natuurlijk.
1: Dat denk ik ook.
0: Bastard. Als je dus een
1: 1 en een 2 hebben.
0: 1 en een 2? Je zal eens even je nummer hebben. Want dan kun je namelijk appen voor de prijzen. Dan stuur je even het woordje jackpot in onze app. Vanochtend schijnt de zon geregeld. Er komen ook wat wolkenvelden voor. Er vormen zich geleidelijk wat stapelwolken in den lande. Vanmiddag dan wisselen zon en die stapelwolken elkaar af. 20 tot 25 graden. Inmiddels 8:30 exact.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
4: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
3: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen.
0: Dankjewel, Dorald. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er is inmiddels iets meer aan de hand in het land, maar nog steeds niet veel hoor. Het is dinsdag en normaal gesproken dan staat er echt wel 300 kilometer. Het is nu 28. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en Blaricum. 5 minuten door wegwerkzaamheden. Een half uurtje op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor Beverwijk Oost. Wegwerkzaamheden. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Driebergen en Houten Oost door ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertragingstijd is een kwartiertje.
2: NPO Sterren NL. De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, met een dikke, onmeunig dikke hit van Joey Nicolai.

0: John West en ik zag jou in mijn droom.
1: 06 Roulette.
0: Ja, het is me net wie je dan ziet. Als het een droom was, ja, dan was het positief natuurlijk. Ja, je kan ook iemand tegenkomen in je dromen, maar dan wordt het een nachtmerrie.
2: Dan wordt het automatisch een nachtmerrie.
0: Als je magere hein in je dromen tegenkomt, dan dat wil je niet hebben natuurlijk. Wij spelen 06 Roulette, Wouter. En dat doen wij vandaag met
2: het getal 1 en het getal 2.
0: Hey, en je moet ze beide even hebben. En je 06-nummer voordat je kan appen voor een een mooi prijspakket wat we gaan weggeven zo meteen. En dat doen we echt binnen nu en, nou, laten we zeggen, 10 minuten kwartiertje daar ergens tussenin. Doe je even het woordje jackpot appen in de NPO luisterapp. En dat is heel handig. Die app is heel handig.
2: Heel handig.
0: En hij is gratis. NPO luister is een mooi stukje service van de publieke omroep, dames en heren. Doe uw voordelen mee.
2: Zeker.
0: Krijgen we mooie appjes binnen, hè? Peter zag ik net. Groeten uit Limburg. Blauwe bessen. Schudder, denk ik dat is. Is dat Schuder? Blauwe bessen. Oh ja, doe je dat op die manier? Wat grappig. Ik heb ze vanochtend nog gehad. Blauwbessen. Het is heel goed, hè, blauwbessen.
2: Ja, maar het is lekker ook.
0: Antioxidanten zitten erin. Oh. Antioxidanten. Ik heb het me ook aan laten praten allemaal. Het kan wel een fabeltje zijn, maar als ik dat hoor, dan denk ik, oh, dat zal wel goed voor me zijn.
2: Het klinkt wel gezond.
0: Antioxidanten. Ja. En dan doe ik nog wat chiazaad.
2: Oh ja,
0: chiazaad.
2: Nou, mee oppassen, hè, met chiazaad.
0: Hoezo?
2: Nou, dat is een soort sponsje.
0: Ja, dat klopt,
2: neemt
0: ja.
2: Vocht op.
0: Ja.
2: Dus als je dat ergens in doet, moet je dat eerst even laten staan, dat het vocht opneemt. Want als je ze te kort laat staan, gaat het vocht uit je maag opnemen en dan heb je te weinig vocht in je.
0: Oh, ja, dat is precies wat ik doe.
2: Ja, nee, dat...
0: Dat is niet goed.
2: Nee, ja, je moet
0: ze wel... In de kwark doe ik ze.
2: Ja, maar dan moet je ze even ja, laten rijpen.
0: Daar heb ik geen tijd voor.
2: Ja, dan moet je ze eerder...
0: Ja, maar ik sta op het naar binnen kachelen en wegwezen.
2: Moet je ze de avond van tevoren alvast in water leggen?
0: Kan dat?
2: Als een soort kikkendril. Ja, volgens mij kan dat. Dat wordt echt heel smerig, dat wel. Ik heb dat ook wel eens gedaan.
0: Ja, dat wordt bijna een soort van...
2: Een soort kikkendril is het.
0: Kikkendril, ja.
2: Dat is echt heel smerig. Maar het zou heel goed moeten zijn voor je lichaam.
0: Voor je lichaam. Ja, ik doe ook maar wat, hoor.
2: Ja, ik
0: probeer
2: wel
0: eens wat. Maar is er een diëtist die dit weet? Heeft Wouter hier gelijk aan? Ik trek hem in twijfel. Ik trek hem totaal in twijfel hier.
2: Ja, ik heb dat een keer ter oren gekregen. En toen ben ik er eigenlijk mee gestopt.
0: Oké. Okay.
2: Ik vond dat eng of zo.
0: Eng idee, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou ja. Even kijken, dan hebben we hier nog een fotootje van Carlo de Trucker. Die zegt, ik word gestraft vandaag. Die staat in het... Het is mooi weer buiten, zie ik al. Want die foto's zijn allemaal met mooie blauwe luchten. Ja, wij zien dat hier binnen niet. We zitten hier in de bunker. En hij staat voor de Johan Cruijff Arena, zegt hij. Is dat een straf? Totaal niet, toch?
2: Ja, ligt eraan voor welke club je bent.
0: Ja, dat is ook weer zo, ja. En Henkie zegt, goedemorgen Marcel. Even lekker diamanten ring van Damien van Os. Op deze mooie dinsdag. Speciaal voor de metselaars in Den Bosch. Zet hem op te metselen daar. Wat hadden we nog meer? Het is een 21 juli nationale feestdag in België. Alweer? Wat is er voor alle Belgen? Santé en Skol. Hoezo?
2: Het zit in de historische feitje straks. Maar het is hun soort van Koningsdag. En het lekkere, weet je wat het lekker is?
0: Nee.
2: Ze hebben dat nu op dinsdag. Dus gisteren waren ze ook vrij.
0: Maar wat hebben werken ze daar überhaupt nog in België? Want volgens mij hadden we vorige week ook al een Belgische feestdag.
2: Ja, die hebben gewoon om de zoveel tijd feestdag. En het liefst op een dinsdag of donderdag, dan kunnen ze overbruggen. Dan hebben ze een lekker lang weekend.
0: Maar wat voor feestdag is dit dan?
2: Dit is hun Koningsdag.
0: Koningsdag?
2: Ja, dit is hun Koningsdag.
0: Oh?
2: Dat heet gewoon Nationale Feestdag.
0: Die koning was ook op Spa, zag ik afgelopen weekend. Ja. Die reikte de beker uit. De trofee.
2: De trofee.
0: Oké. Maar en nu gaat hij op een kar rond door Antwerpen, Brussel ergens?
2: Dat
0: of,
2: weet ik niet.
0: Waar sjouwen ze hem rond?
2: Dat weet ik niet.
0: Gaat hij met een gouden koets gaat hij het volk toespreken? Gaat hij ook koekhappen misschien?
2: Ik denk dat ze daar meer doen aan friethappen.
0: Friethappen?
2: Lijkt me wel iets.
0: Jij weet dit beter. Jij zit tegen het Belgische aan natuurlijk daar in Zeeuws-Vlaanderen. Dus ik had het wel een beetje verwacht dat jij dit...
2: Nee, ik ben wat dat betreft niet zo in de Nationale Feestdag. Maar ik ga het even opzoeken voor je.
0: Oké, heel goed. Laat vooral even lekker weten wat je aan het doen bent. Want hier nog meer appies. Andrea's die zegt, kan jij de groeten doen aan mijn collega Jarno? We zijn een deur aan het repareren. Ik wens jullie alle succes en de groeten hier vanuit de studio. En hey Marcel, kun je even tegen mijn broertje Bram zeggen dat die dakopbouw wel klaar moet vandaag. Daan Kuivenhoven. Nou, bij deze broertje Bram. Even doorzetten, jongen.
2: De Nationale Feestdag, dan heb je in Brussel, de hoofdstad, een soort défilé. 'S Middags bij het paleis.
0: Défilé'tje.
2: Het militaire en burgerlijke défilé voor het koningspaar. Ja. Festiviteiten in de avond. En lokaal rommelmarkten en zo. Dus en feesten en vuurwerkshows.
0: Oh, oké. Nou. Dus
2: op zich.
0: Ja.
2: Een soort Koningsdag.
0: Een soort Koningsdag. Nou, leuk. Wat zeg je dan? Gefeliciteerd?
2: Kei tof. Awel, dat is kei plezant, zeg.
0: Kei plezant.
2: Kei plezant.
0: En wat zeg je? Gefeliciteerd in het...
2: Proficiat.
0: Proficiat.
2: Proficiat. Ja, proficiat. Maak er een dag van, hé.
0: Amai.
2: Oh, dat is proficiat. De Gie zit ook in de app.
0: De Gie?
2: Awel, Gie proficiat. Een schone dag vandaag. Maak er wat moois van, zou ik zeggen, met de Nationale Feestdag in Vlaanderen. Zoiets.
0: Ja, godsamme, jij kan gewoon heel goed Vlaams zeggen.
2: Ja, dat is mijn tweede taal.
0: Zit hier met een halve Vlaming in de studio?
2: Zeker, meneer, zeker.

0: dat zegt Billy Dansen. Iedereen gaat lekker.
1: We gaan ook lekker.
0: We gaan lekker.
2: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Yes, yes. Wie hebben wij aan de lijn, Wouter?
1: We hebben aan de lijn Annelies uit Boskoop.
0: Annelies.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annelies. Ja, ik dacht even, waar, misschien is ze inmiddels verdwenen, maar dat duurt even voordat...
3: Nee, ik verdwijn niet zomaar, hoor.
0: Nee, dat geloof ik ook. We hebben een rechtstreekse verbinding, dames en heren, met Boskoop. In de buurt van Gouda.
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, ik ben er wel veel geweest ook vroeger, toen ik nog in de bouwelarij zat. Bouwelarij. En Annelies, wat doe jij zo op zo'n doordeweekse dinsdag?
3: Nou, het is vandaag poetsdag, dus ja... Er is op zich niet zoveel aan, maar ja, met jullie op de radio, dat maakt het altijd wel weer leuk natuurlijk.
0: Ja, wat het wel lichter en leuker van, zeg maar, het werk.
3: Ja. Zonder muziek, dat vind ik er echt. Het is al niet mijn hobby, maar zonder muziek al helemaal niet.
0: Het is toch verschrikkelijk, schoonmaken, het huis bijhouden. En het mooiste, of eigenlijk niet, het is tegenovergestelde. Als je het hebt gedaan, je hebt gepoetst, kun je weer. Dan kun je wel weer.
3: Ja, dat is het, hè. Je denkt dat je klaar bent en dan komen er twee thuis en je kan gewoon weer overnieuw beginnen.
0: Dan kun je weer. Het is echt, Wouter, als jij ooit... En je hebt natuurlijk wel een appartement, heb jij? Appartement.
1: Maar goed, er komt geen hond, dus dan kan ik gewoon poetsen wanneer ik wil.
0: Dat is ook zo. Er komt niemand.
1: Ik zelf.
0: Oh, dat is wel makkelijk, ja. Annelies, want jij bent, ik hoorde, komen er twee thuis?
3: Ja, ik heb nog twee jongvolwassenen in huis.
0: Een jongvolwassenen, mooi. In de leeftijd van?
3: Ja. 20 en 23.
0: Zo. En die komen ook nog wel eens met gevolg thuis?
3: Die komen ook nog wel eens met gevolg thuis, ja.
0: En vandaag ben je dan vrij. Wat doe je normaal gesproken dan als je aan de bak bent?
3: Ik ben zelfstandig optiedeadviseur.
0: Oh, wat is dat?
3: Dat is echt het neusje van de zoon op het gebied van beddengoed. En dat werkt ook via parties. Dus ik kom bij de mensen thuis.
0: Oh, waar normaal gesproken de Tupperware-parties... doe jij ook beddengoed-parties?
3: De OCD-parties, ja.
0: Oké. En dan zit er een soort kringgesprek dan... en dan ga jij vertellen van hoe goed dat is en waar je op moet letten.
3: Nee, we doen geen kringgesprek. We maken een hele gezellige avond van.
0: Met de bingo.
3: Ik laat gewoon de voordelen zien en ik laat de mensen kijken en voelen... en ik maak mensen gelukkig door beter te kunnen slapen, zeg maar.
0: Ja, want een goede nachtrust is essentieel.
3: Is heel belangrijk.
0: Ja.
3: Mensen bezuinigen vaak op het beddengoed.
0: Ja.
3: Maar dat is echt de verkeerde zuinigheid. Want je slaap is heel belangrijk.
0: Ja, maar goed, beddengoed is één, maar een goed bed is twee. Of dat is eigenlijk andersom, één en twee. Toch?
3: Ik denk dat beddengoed zelfs nog belangrijker is.
0: Maar dit is een verhaaltje. Wij van WC Eend adviseren WC Eend.
3: Totdat je er zelf onder geslapen hebt en dan weet je precies wat ik bedoel.
0: Oké.
3: Neem contact op met een adviseur.
0: Nou, ik heb een adviseur aan de lijn, hoor ik net. Oké, Annelies. Goed. Wij gaan eens even jouw telefoonnummer onder de loep nemen. Want je hebt meegedaan aan de 06 roulette. En Wouter...
1: Ja, volledig correct.
0: Mooi. Een goede jackpot. Dat betekent dat we even wat leuks op gaan sturen, beste Annelies.
3: Ja.
0: Ik wens je toch alle succes met poetsen. Zijn er nog bepaalde liedjes waar je goed op gaat tijdens het poetsen? Moet ik ergens rekening mee houden?
3: Nou, Hartslag van de Heupen vind ik een heerlijk nummer.
0: Oh ja, die hebben we vanochtend vroeg al even gedraaid. Ja.
3: Toen was ik er nog niet.
0: Toen lag je nog onder het beddengoed.
3: Toen lag ik nog heerlijk onder mijn beddengoed.
0: Nou, succes met je werkzaamheden in huis.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, doei.
3: En jullie hebben heel veel succes verder.
0: Ja, dankjewel. We hebben het nodig.

0: Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Door Almegens met het NOS Journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
2: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
3: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dorald, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar files, onder andere de A12 Den Haag-Arnhem tussen Lunetten en Bunnik. 4 minuten door een ongeluk. Dan de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 7 minuten. Dat zijn waarschijnlijk vakantievierders die de grens over willen. En 3 kwartier op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Houten-Oost. 3 kwartier. 2 rijstroken dicht. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam Centrum. 17 minuten komt door ongeluk. Daar is de linkerrijstrook gesloten.

0: Dit waren Suzanne, Freek en Goud. Stonden afgelopen weekend op de Zwarte Cross.
1: En oh, serieus? Waren zij er ook?
0: Ja, er waren ook. En we hadden ook nog het goede doel. Vorig uur, die waren er ook.
1: Nah.
0: Ja, was ook waanzinnig. Ik zag nog wat beelden met Henk Westbroek op podium. Fantastisch.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ja, de hysterische feiten van 21 juli in 1831, Wouter. Gaan we even ver terug in de tijd. Legt Leopold de Eerste in Brussel de eed af als eerste koning der Belgen. Waarmee hij de Belgische monarchie officieel instelde. Dus ze vieren vandaag hun versie van de Koningsdag.
1: Ja, hun défilé in Brussel.
0: Wie zit daar nu? Hoe heet de koning daar?
1: Philippe. Dat is ons koning Philippe.
0: Philippe die staat vandaag op bordes. Ik denk zwaaien het, ja. Naar de landgenoten.
1: Precies.
0: Ja, ja, ja. En in 1983 wordt in Vostok, in het Vostok station moet ik zeggen, op Antarctica de laagste temperatuur ooit op aarde gemeten. Let op, min 89,2 graden. Pff, holy moly, dat is...
1: Fris.
0: Ja, volgens mij is dat ook een... Dat is, op Mars is het ook zo koud. Want daar willen ze graag naartoe. Volgens mij is de temperatuur op Mars is nog kouder, dacht ik.
1: Oh, dus daar gaan ze een soort ozonlaag kweken.
0: Ik heb geen idee wat er dan wordt. Of een kampvuur opzetten. Zou kunnen. In 2002, op deze datum, schrijft de Duitser Michael Schumacher historie door 6 wedstrijden voor het einde van het Formule 1 seizoen al de titel te veroveren. Heer en meester was hij in die tijd.
1: Ja,
0: waanzinnig coureur.
1: Ja, knap.
0: Ja, en dat is toch steeds een mysterie, hè, hoe het met hem is.
1: Hoezo?
0: Nou ja, hij heeft natuurlijk een ongeluk gehad.
1: Oh.
0: En sinds die tijd is er, ja...
1: Dat is waar, ja.
0: Ja, helemaal niet in een teken van leven. Ja, de familie zegt dat hij er is. Maar ja, niemand heeft hem ooit gezien na die tijd. Bizar, hè? Zometeen hebben wij nog een oude platenkoffer. Denk een leuk koffertje. Ook wel een beetje Nijmeegse Vierdaagse zitten.
1: Ja, zit er wel in. Vind ik leuk.
0: Moeten we zometeen überhaupt nog even wat draaien voor onze lopers in Nijmegen en omstreken, waar ze vandaag de eerste dag van de Vierdaagse lopen?
1: Ja, het is wel leuk.
0: Even een vraagje stellen aan onze lieve luistervrienden. Wat zullen we ze opzetten voor de wandelaars? Wat is een goed tempo qua BPM's, wat we even in kunnen zetten voor de wandelaars in Nijmegen? Laat het weten in de app.

0: Een multimiljonair.
1: Nou, je mag er tegenwoordig wel zijn om een beetje het huishouden rond te krijgen. Want ik zie nu net, komt een pushberichtje binnen van de Telefaag. 3 minuten geleden, benzineprijs naar €2,60 per liter. Na nieuwe aanvallen in de Iran-oorlog. €2,60, Wouter.
2: Ja.
1: Ja. En ik rijd dus benzine met elektrisch.
2: Ja.
1: Dus dit is, my god.
2: Ik volledig benzine.
1: Volledig benzine zelfs. Maar goed, jij rijdt hier door de week rijd jij een beetje op en neer in Hilversum, toch?
2: Dus ja, niet, Hilversum, Amsterdam. En dan moet ik daarna weer terug naar huis. En dan tank ik hem een klein beetje extra vol. Ja? Zodat ik zeker weer thuis kom. En dan tank ik hem vol in België.
1: België natuurlijk, daar bij de Belgen. Dat is, ja, veel. Scheelt het of?
2: Dat was
1: tank je vol waarschijnlijk wel.
2: Ja, zeker. Dat was het van de week nog. De laatste keer toen ik keek was het €1,79.
1: Zo. Daar kan het kan wel. Dat was ook het motto van Jetten was het. Hè? En Jetten is nu onze minister-president natuurlijk. Dus het kan wel. Het kan wel.
2: Het zal inmiddels wel gestegen zijn, hè?
1: Ja, oké.
2: Maar de laatste keer dat ik keek...
1: Maar dan nog onder de €2. Zeker. Dus Jetten, het kan wel. Het kan
2: wel.
1: Ja, precies. Oh, jij wil ook nog even. Het kan...
2: kan wel.
1: Huis. Nou, ja. We gaan zo even een liedje draaien voor de wandelaars in Nijmegen. We hebben dan wat luisteraars die rondlopen. Misschien staan we ook wel ergens aan op speakers. Ik heb geen idee. Laat het dan vooral even weten. Michelle die zegt wel leuk om eventjes BZN op te zetten. Maar dit is wel een hele lange plaat. Die duurt meer dan 6 minuten. Lac du Connemara. Nou, dat is mooi. Is iets te lang, Michelle. Misschien dat we zo meteen even wat anders opzetten. En ik heb sowieso in het koffertje zo meteen wat wandel-vierdaagse-achtige liedjes. Oh, dat is een mooi woord. Wandel-vierdaagse-achtige liedjes.
2: Mooi.
1: Ja, ja. Zo even bedacht. En dit is Damien Vros, Diamantering.

0: keer niks aan zijn longen. Jesse Prins. En thuis hier op het plein. Dit is de ochtendshow. Marcel in de morgen. 6:30. Goedemorgen, vrienden, vriendinnen. En alles wat ertussenin zit. Want je moet all inclusive zijn tegenwoordig. Ja. Anders dan sla je mensen over. Moet je niet hebben natuurlijk. Dat doen wij ook niet. Zo zitten we ook niet in elkaar. Hier nog even een verzoekje.
1: Morgen, Marcel. Actio. Heb jij een lekker nummertje? Ik dacht aan Oerend Hart. Kun je die even draaien?
0: Oh.
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Lekker nummertje.
1: Groetjes.
0: Ik dacht lekker nummertje 6767.
2: 6767?
0: 67 is ook.
2: Oh,
0: is
2: een, gewoon als in een nummertje.
0: Dat is een nummertje toch? Talletje is dat. Dat zou kunnen. 67 of... ja, alias. Het heeft ook een alias tegenwoordig, 67.
2: Ja.
0: Dikke Jopen.
2: Oeh.
0: Dikke Jopen. Dus... ik kreeg net al wat DM'tjes van mensen van... Wat ben je een idioot? Dat soort dingen. Maar dat bedoelden ze goed, denk ik toch?
2: Maar ze is toch wel positief, man.
0: Is dat wel positief bedoeld, hoop ik, hè?
2: Ja, dat hoop ik.
0: Dat ben je een idioot. Ja. Nou, het videootje staat online. Ik heb gisteren Wouter, die kwam met 6-7 videootje over de paus. Ik had dat nog niet gezien.
2: Paus Leo.
0: Maar ik volg wel sinds ik wat videootjes van de paus. Het is parodie allemaal, hè? Ik moet wel erbij zeggen, anders krijg je echt. Dan kun je glazen krijgen. Dus ik heb er ook bij, hashtag parodie. Want anders echt hoor, dan zijn de rapen gaar. Ja, maar ik volg dus nu ook met enige interesse het account van het Vaticaan. Dat is echt... Ja, af en toe zit er wel eens een videootje tussen waarvan ik denk, ah, die is leuk. Maar dus op hun eigen account hebben ze die 6-7 helemaal niet gedeeld.
2: Van ja, de misschien zijn ze er niet trots op.
0: Ik denk dat de poop niet trots is. Of misschien de kardinalen niet. Dat die denken van, ja, maar wat onze paus nu doet met dat 6-7, dat... hij heeft het echt gedaan.
2: Ja, nee, zeker.
0: Het is geen AI.
2: Nee, het doet hij gewoon zelf. Maar ik denk inderdaad dat die kardinaal zoiets heeft van... zo heeft de Heer het toch niet bedoeld?
0: Nee.
2: Het is
0: ook geen duivels nummer. Kijk, dat is 66.
2: Dat klopt. 600.
0: 666.
2: 3×6, ja.
0: 3×6, ja. Number of the beast. Maar 6-7 is heel onschuldig, beste Pope. Leootje, die heeft dat mooi gedaan. Videootje online op Insta en op Facebook en op TikTok. TikTok inderdaad, ja. @Marcel van de Radio. We gaan even een liedje draaien voor de Nijmeegse Vierdaagslopers. Overigens, platenkoffertje kun je ook al even checken. Daar staan er ook twee in. Onze platenkoffer. Welke zou jij willen?
2: A. Zonder twijfel.
0: Oh, zonder twijfel ook.
2: Zonder twijfel.
0: Heel snel eruit, ja.
2: Rammer.
0: Oké, check de platenkoffer maar vast even in de NPO Luister app. Dan gaan wij een liedje doen, want hier hadden we... Oh ja, Mitchell zegt, goedemorgen Marcel. Zou jij voor de wandelaars Guus Meeuwis willen doen per spoor? Niet dat je ze de trein in wil jagen, maar gewoon dat dit wel een lekker ritme is om op te lopen. Kijk. Ja.

0: Schneider. En ik zeg dan met nadruk Schneider, omdat dit de mooie... Het is een Duitse variant, hè, Schneider. Oh ja, misschien is het nog wel even leuk om even een Duitse klappertje te doen zometeen, Wouter.
1: Dat kunnen we doen.
0: Ik ga even vergeten, want het is natuurlijk vandaag de Deutsche Dienstag.
1: Deutsche Dienstag, ja.
0: We hebben er nog maar eentje gedaan. Ik vind dat we nog eentje moeten doen zometeen.
1: Meer Deutsche Dienstag.
0: Ja, meer, zeg jij.
1: Veel meer.
0: Oké. Vandaag een mix van zon en stapelwolken. Het blijft vandaag overdag droog. 20 tot 25 graden. Lekker. Even kijken naar het verkeer. Kwartiertje op de A8. Zaanstad, Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en Zaanstad, Koog. Heb je een kwartier dus met 2 kilometer aan file. Kwartiertje ook op de A12. Arnhem naar de grens. Grenscontrole, 3 kilometer. En de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maren en Houten-Oost. Heb je 49 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Zometeen hebben we ook de platenkoffer. Wordt er lekker gestemd. Check maar even, de liedjes staan in de NPO Luister-app. Als je gaat naar het kanaal van SterrenNL, dan zie je, als je op het knopje bericht klikt,
1: bericht, ja,
0: zie je het polletje tussen... Nee, ga ik nog niet zeggen.
1: Nee.
0: Cliffhanger. Check ze maar even.
2: NPO SterrenNL.
3: De nummer 1 van de zomer.
0: Doe ik in de tussentijd even nieuwe muziek draaien van Likkepep en Circus Tent.
2: NPO.

0: Station De Bever. En jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. 9:50 daarmee geworden. Op deze dinsdag, wat je krijgt een glimlach. Van een polka krijg je een glimlach.
1: Ja, een polkaatje vind ik gewoon vrolijk.
0: Mooi, hè, dit. Hoor je nergens. Er is geen radiozender in Nederland die dit doet.
1: Ik vind het wel heel fijn.
0: Je moet je ergens in onderscheiden. Ik doe dat graag met de achtergrondmuziekjes.
1: Ja, heel goed.
0: Maar ik zet dit ook wel eens op zaterdagmiddag in het Piraatuur. Dan zet ik wel eens even zo'n polkaartje op.
1: Leuk.
0: Ja, leuk. Dat is maar dat is echt ouderwets gezellig.
1: Ja, dat luistert lekker weg.
0: Ja, maar dat is ook het tijdstip, weet je wel. Als je, wel een polka kun je mij... net niet voor wakker maken. Frikandel kun je me voor wakker maken. Maar polka, laat me dan nog even liggen. Maar ik kan hem prima hebben. Ook net bij wakker worden, zeg maar wel. Oh ja. Maar hij valt wel het lekkerst, zeg maar, op zo'n tijdstip tussen 5 en 6 op zaterdagmiddag. Biertje erbij, wat gezelligs op tafel. En dan... Toch leuk dit?
1: Ja, lekker, ja.
0: Het gebeurt ook bij jou. Jij krijgt ook die smile.
1: Ja, je wordt er toch wel vrolijk van.
0: Ja. Goed, we gaan even naar de platenkoffer. We hebben 3 liedjes in het koffertje. En het is redelijk... Wandel Vierdaagse, Nijmeegse Vierdaagse gerelateerd. Let maar eens op.

Club. Dat was natuurlijk niet helemaal origineel van haar. Origineel van Jasperina de Jong. Maar dit is een hele bekende versie van Sugar Lee. Ja, dat is keuze A. Dan hebben we keuze B. Dat heeft al niks met de Nijmeegse Vierdaagse te maken, maar gewoon omdat het een prachtig liedje is van Agda en de Munich.

0: Dan komen de wolven. Dus hou altijd een vuurtje aan als je gaat wild kamperen. He? Dat is heel belangrijk.
1: Want belangrijk, ja.
0: Wolven hebben we tegenwoordig ook op de Veluwe.
1: Ik wou zeggen, nu loopt het overal.
0: Ja, je hebt ze overal. En dan nog keuze C. En dat is ook wandelvierdaagse gerelateerd. Herman van Veen.
2: Een andere keer misschien, dan blijf ik wel maar slapen. Ben je er dan misschien als het gaat?
0: Opzij, opzij. We gaan nou niet het tempo te hoog doen, hè? Vooral als die 50 kilometer, ja, dat moet al 4 dagen, moet dat dan ook, hè?
1: Ja, moet je al vol kunnen houden.
0: Daarom. Ga nog niet al het kruid verschiet op dag 1.
1: Hardlopers zijn doodlopers.
0: Exact. En dat moet jij straks weten, Wouter. Want jij wilt 10 kilometer gelopen einde van dit jaar. En je hebt nog geen meter gelopen.
1: Nee, dat klopt. Maar ik heb hem wel al ingeschreven.
0: Ja, en die contributie betaald. Maar heb je al goede schoenen?
1: Nee, dat ga ik nog kopen.
0: Moet je echt doen, hè?
1: Ja, nee, zeker. Nee, in schoenen ga ik me echt even in.
0: Dat is het halve werk.
1: Daarom.
0: En dus het beste is dat je nog... dat ben ik ook niet gaan doen, maar dat is wel het beste. Hebben ze mij weer verteld na de tijd.
1: Ja.
0: Ga naar een zaak toe waar ze je voeten opmeten.
1: Oh, dat is beter dan.
0: Ja, want dan krijg je echt schoenen die voor jou... En soms hoeft het niet eens de duurste te zijn, maar moet je een variant hebben die goed bij jouw voet past.
1: Oké.
0: Tip hier weer van mij.
1: Ga ik doen.
0: Het is allemaal gratis dit, hè?
1: Ja, ga ik doen.
0: Wat een goede vakantie-invaljob, dit.
1: Ja, ideaal. Dit is top.
0: Krijgt zoveel, krijg je terug.
1: Ja.
0: Goed, hopelijk krijgen we ook wat van jou terug. Een stemmetje in de NPO Luisterapp. Doe je best. Ga ik nog even wat doen in het kader van Der Deutsche Dienstag.
3: Marcel in de Morgen.
4: Is dat Marcel van die Rundfunk?
0: Jawohl.
4: Der Deutsche Dienstag.
3: Der Deutsche Dienstag.
0: Want ik zag toch wat aanvraagjes voor Der Deutsche Dienstag. Er kwam echt van alles binnen. Onder andere DJ Ötzi. Of we nog wat van Ötzi willen draaien. En dan het liefst geen Hyper Hyper.
5: Hyper Hyper!
0: Dat was ook van Scooter. Hè?
5: Dit is Marcel in de Morgen.
0: Nee, we moesten even wat anders doen van DJ Ötzi. Namelijk Tirol.
1: Tirol.
0: Das Land Tirol.
4: Der Deutsche Dienstag.
3: Der Deutsche Dienstag.
0: En dit ken je wel, hoor. Dat is Down Under van Man at Work.
1: Oh ja.
0: Even snel nou. Dit is zeg maar de polka...

0: Der Deutsche Dienstag.
1: Als dit is zoals het gaat, dan go ik met de flow.
2: Marcel in de morgen.

0: Versteeg, Lange Frans.
1: Wij vliegen weer eens uit de bocht. Maandag 7:30 opsporing verzocht. Sven en Frans, wie vindt ze terug? In een vrachtwagen bier zijn ze op de vlucht.
0: Boevenpad. En daarvoor Utsi. DJ Utsi, dat is ook een legend, is dat. DJ Utsi.
2: Utsi.
0: Ja, man. Ik ben niet zo van de wintersport. Dat nooit meegekregen vanuit huis. En ik heb dat zelf ook niet gaan doen, echt. Ik had ook geen vrienden die dat echt deden.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, dus, maar dat schijnt echt, als je ergens in de apres-ski bent, dan wordt Utsi veel gedraaid.
2: Ja, het is wel leuk.
0: Jawel, zeker wel. En dit was Tirol. Hij is natuurlijk meest bekend met Anton aus Tirol, hè?
2: Anton, oh, dat is dezelfde. Anton.
0: Ja, is Utsi, ja. Maar ja, Utsi heeft echt... Einstein is ook van hem. Einstein. Dat heeft Jannes natuurlijk ooit gedaan. Een ster.
2: Ster vernoemd.
0: Naar jou.
2: Ja, ja. Hollands heeft het ook gedaan.
0: Helemaal Hollands ook. Ja, ja, exact. Mundo. We hebben de volgende liedjes in de platenkoffer. En je hebt nog 5 minuten. 4,5 minuut zelfs om te stemmen.
3: Ja!

0: Nog even horen. Als het vuur genoopt is, nou, tot zover. En dan hebben we nog keuze C.
1: Een andere keer misschien, maar blijf het wel maar slapen. Nee, je bent omgezien als het...
2: Deze gaat aan kop Herman van Veen. Opzij.
0: Vroeger gingen we dit leren op school.
3: Wat, opzij?
0: Opzij, ja. Want dan krijg ik een flashback naar vroeger. En meester leeft helaas niet meer. Maar meester Posma, die heet altijd, moesten we in kanon zingen.
3: Oh, kanon.
0: In kanon,
3: ja.
0: En dan, hier zit dat in.
3: Ik hoorde hem,
0: hoorde, ja. De kanon zit hier, kijk. Want de kanon is dat je door elkaar gaat zingen.
3: Ja, ik hoor hem.
0: De kanon.
3: Ja.
0: Ja, dramatisch als ik daarin leg. Ja, de kanon. Nou ja, laat me weten.

0: Panthers en My Little Lady. Het applaus is voor hem kantelen, kanters. Ja, ik denk aan kantelen. Ja, het is bijna 10 uur. Het wordt zo meteen tijd om
1: binnen
0: huis toe te kachelen. Kantelen.
1: En dan kantelen.
0: Ja, ik ben geen alcoholist hoor. Niet dat ik de hele middag... Nee.
1: Op dinsdagmiddag.
0: Lucas volgens mij ook niet, toch?
2: Jij bent nee, ik ben echt totaal geen drinker.
0: Wel geweest vroeger ooit, hè?
2: Nee, nooit. Oh. Is dat wat jij van mij denkt?
0: Nee,
2: totaal niet eigenlijk.
0: Nee joh, ik zit aan hoeren.
2: Ik vind af en toe een mixje lekker of een biertje op zijn tijd. Maar ik ben ook wel van de Radler, maar niet echt van de...
0: Wat heb jij in Amerika gedronken eigenlijk? Want jij was naar Oranje toe.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat hadden ze daar in aanbieding?
2: Ja, van die hele grote pinten natuurlijk.
0: Oh.
2: Daar moest je wel meedrinken eigenlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dat is een beetje voor lul als je het niet doet.
0: Ja.
2: Dus daar heb ik maar een beetje over mijn hart gestreken en gedacht, nou, voor deze paar dagen, dan kan het wel.
0: Je bent ook een kuddedier, ben jij, hè?
2: Zeker. Ja, ik volg alles.
0: Allemaal zijn we dat natuurlijk, kuddedieren. Dus, maar was dat leuk? Want je had wel de goede wedstrijd toen.
2: Dat was niet normaal. Ja, dat is echt heel bijzonder. Supergroot stadion ook. Hè? Echt, je denkt dat we in Nederland een groot stadion hebben, maar daar is gewoon nog 2 keer zo groot.
0: Bizar, hè?
2: Ja, het is allemaal helemaal ingericht op merken voetbal en basketbal en dat soort dingen.
0: Maar dit was de wedstrijd Zweden, was dit?
2: Ja, Zweden 5-1. Dus ja, we hebben ook top. De meeste doelpunten gezien. Want daarna was het ook niet heel veel meer, helaas.
0: Maar we gaan Ronald Koeman willen we eigenlijk alsnog door de grachten hebben. Op een boot. Ja, want we hebben natuurlijk die prijs gewonnen, die Fair Play Award.
2: Ja,
0: dus
2: ja.
0: Ik vind, hij moet er doorheen. Dan geeft hij toch nog even zijn grammetje.
2: Wat ik ook wel mooi vond, is die prijs is gesponsord door McDonald's. En ze hebben dus nu allemaal een foutje voor een Happy Meal gekregen. Om ook zo gaan halen.
0: Virgil van Dijk straks door de drive. Ja. Ik kom mijn foutje er even verzilveren.
2: Ja,
0: wat goed zeg. Hey, jij komt zo meteen nog even een paar uurtjes verzilveren.
2: Jazeker. Emily op volle toeren. De tweede editie van deze week gewoon alweer. En we gaan zo meteen lekker richting de Brennerpas.
0: Brennerpas. Ja. En dan gaan we richting Italië.
2: Ja, richting Tirol. Ik heb me laten vertellen, volgens mij door Wouter net een beetje ook, dat voor gedeelte in Italië ligt, toch?
1: Ja, dat is gedeeltelijk, volgens mij is het gedeeltelijk Zwitserland, gedeeltelijk Italië.
2: Ja, Oostenrijk, dacht ik.
0: Oostenrijk is Tirol. Oostenrijk. De Brennerpas.
2: Ja.
0: Hij ligt daar ergens. Bind ons er niet op vast, mensen.
1: Ja. Rij richting Italië en je komt hem tegen.
0: Ja. En doe vooral niet de ogen dicht, want voor je weet zit je bij de muur op natuurlijk.
2: Dat willen we niet.
0: Blijft een tunnel.
2: Ja.
0: Goed, we gaan nog even eentje doen. En dat is deze geworden. Met hoeveel procent?
1: Met 46%.
0: Nee, Herman van Veen. Opzij, opzij.

0: niet meer.
1: Een andere keer misschien.
0: Een andere keer, dat wordt morgen. Vind je?
2: Morgen.
0: Ja, morgen. Morgen. Zometeen Lucas van Leeuwen, die gaat lekker op volle toeren. Maak er een fijne dinsdag van. Tot morgen.
3: Morgen. Dikke doei, dikke doei, dikke dikke doei, doei. Dikke dikke doei, doei.
4: Apro Tros, de omroep voor ons.
5: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12. Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten-Oost zijn daar 2 rijstroken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
5: Lucas van Leeuwen. We vervolgen.

0: Nederlands. Je hoorde de Toreador en daarvoor Henk Wijngaard en met de vlam in de pijp aan het begin van een nieuwe editie van Emily op volle toeren.
1: Emily op volle toeren.
0: Kleine aanpassing. Emily is er zelf niet. Nee, die is even lekker 2 weken met vakantie. De rest van de week hoor je Danny Blom op deze plek. En vandaag mag ik de stoel van Emily warm houden. Mijn naam is Lucas van Leeuwen. En tot 1 uur ben ik je gastheer. Hier op SterrenNL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En we bedanken Marcel en Wouter nog even voor de ochtendshow. Marcel in de morgen. Ik zei het je net al. Morgenochtend vanaf 6 uur word je weer lekker wakker gemaakt door Marcel en Wouter. Met een nieuwe editie van de ochtendshow hier op SterrenNL Radio. Nou, ik heb er zin in. Ik hoop jij ook. Tot 1 uur ben ik er voor je met zometeen Belle Perez. El Mundo Bailando komt eraan. Davy

van der Sluis en Gewoon Omdat Het Kan. Daarvoor Bellepres, de zomer op je radio met El Mundo Bailando. En misschien zit jij op dit moment ook wel op je vakantieadres lekker naar NPO Sterren NL Radio te luisteren. Ik vind het niet erg als er wat jaloersmakende foto's van heerlijke zonnige en zomerse vakantiebestemmingen voorbij komen. In de NPO Luisteren. Eén voorwaarde. Je moet me even laten weten met wie je er bent, hoe lang je er bent

0: laatste die was van mij, hè?
1: Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen.
2: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
1: En er wordt ook volop gezwommen bij de luisteraars van NPO Sterren NL Radio. Is het niet in Nederland dan wel zeker in het buitenland? Want ik krijg nu echt, ja, vraag erom en je krijgt het ook. Massaal berichten binnen via de NPO Luister-app met allerlei foto's van jaloersmakende vakantiebestemmingen. Ik krijg zelfs een berichtje uit Costa Rica. Ja, daar zit Simone. Simone stuurt zojuist een berichtje via de NPO Luister-app. Lucas, ik ben blij dat we internet hebben. Want aan de rand van het zwembad hier in Costa Rica wil ik heel erg graag muziek van NPO Sterren NL Radio horen. Nou, geniet er lekker van, Simone. Even verder kijken, berichten binnengekregen van Lars. Stefan is erbij. Babette stuurt een berichtje. En ook Rutger, die is nog even aan het bijkomen van de Zwarte Cross. Ja, dat was afgelopen weekend. Hè? Ik hoop dat je een leuk weekend hebt gehad, Rutger. Maar ook als je niet op vakantie bent, kun je gewoon mengen in deze discussie. Hè? Stuur een berichtje via de NPO Luister-app met jouw bezigheden van vandaag en welke plaat daarbij past. Ga ik mijn best doen om hem zometeen aan je te laten horen. Leo Kleine en Samuel Welten zijn aangevraagd. Maak me nou niet gek. Even kijken, waar is dat berichtje gebleven? Ja, hier, Patricia. Ik ga hem zo meteen voor je draaien. En nu eerst een klassieker uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. En die komt dan weer van Marije. Ook zij is op vakantie in Spanje. Dus wil graag André Hazes horen. Dit is Ik ben een gokker.

moet je ook zeker doen. Prima temperaturen vandaag. Graadje of 23 hier in Nederland. Een zonnetje hoog aan de hemel. Af en toe een beetje bewolkt, maar dat mag de pret niet drukken. En de radio, die neem je natuurlijk gewoon vooral mee. Hè, waar je op dit moment ook naartoe gaat. Sterren.nl met Wolter Kroes. Ik ga eruit. Leeuw Klein en Samuel Welten met Maak me nou niet gek. En je hoorde André Hazes en Ik ben een gokker. Tijd voor een ultieme zomerplaat. Hè? Dirk Meldijk is hier. En vier zomerplaten.

Robop en Mo, je hoorde nog even blijven daarvoor. Amar, Stem in je hart en 4 zomers lang. Het kenmerkende geluid van Dirk Mildijk kwam voorbij op je radio. In Emily op volle toeren. Zonder Emily, even lekker vrij. Lucas hier. En ik heb zometeen Frans Duitser, Lange Frans met Tour de France. Naar deze klassieker van Don Mercedes. Dit is Rocky.

0: magnifiek.
1: Ik weet niet of jij net als ik een groot wielerliefhebber bent, maar ik ben gek op de Tour de France. Inmiddels alweer week 3 aangebroken. Van spanning is totaal geen sprake, want Tadej Pogacar is echt by far de favoriet en gaat deze Tour de France ook gewoon weer glansrijk op zijn naam schrijven. Maar desalniettemin blijft het toch altijd mooi om ook die radio te luisteren tijdens de Tour de France. NPO Radio 1, dat zijn onze collega's, die zenden iedere dag uit tussen 12 en 6. En dat liedje van Rijn van den Broek, wat altijd onder de demarages wordt geplaatst, dat vind ik zo magnifiek. Frans Duijs heeft er een liedje over gemaakt met Lange Frans en de voorhoede. Je hoort de Tour de France op Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten.
1: Lucas van Leeuwen.

je doorheen komt. En vanmiddag krijg je dan een wisseling van zon en stapelwolken. In de kustprovincies wordt het 19 tot 22 graden. En in het binnenland kan het 23 of 24 graden worden. Dus een redelijk neutrale zomerdag. Zo mogen we deze dinsdag toch wel noemen. 21 juli op de kalender. En wat je ook aan het doen bent, meld je vooral even via de NPO Luisterapp. Je verhaal.

Bro, John West, Billy Dans en Monk met Jij Bent Alles. En Yves Berendsen en Emma Heesters gingen de muzikale samenwerking aan voor een heel fijn liedje. Alleen met jou kwam voorbij op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Want dit is NPO Sterren NL Radio met muziek onderweg van Tony, Marco Schuitmaker, Russo en Lassa na Tino Martin. Jongen.

Ik heb geen idee of jij net als ik ook een groot dartsliefhebber bent, maar dan kun je op Viaplay de komende dagen kijken naar de World Matchplay met de beste darters ter wereld. Die tegen elkaar strijden om die titel in Engeland. En een van die darters is Gian van Veen. Hij is op dit moment de nummer 1 van Nederland, nog net boven Michael van Gerwen. En zijn opkomstliedje was deze. Losse Pols van Donnie, Marco Schuitmaker, Russo en Lassa op NPO Sterren NL.

Zij heeft denk ik wel een heerlijke week achter de rug. Want afgelopen vrijdag werd ze bij de collega's van NPO Radio 5 in de weekendborrel. Corné Kleine Jan Paparazzi verrast met een gouden en een platina award voor

klapper. Ik vind dit echt een heel goed liedje. En Marjolein is het weer bij eens, want die stuurde zojuist een berichtje via de NPO Luisterapp dat ze heel erg graag vuurwerk wilde horen van Senna en Sven Versteeg. Daarvoor nog Jaman en Blijf bij mij de hele nacht. En ook dat was een verzoekje. Even kijken. Even scrollen in de lijst. Waar is die nou? Ja, daar. Jeroen. Jeroen, dankjewel voor het insturen. En mocht je zelf ook nog een favoriet willen horen, meld je vooral via de NPO Luister-app. Zomer op je radio nu met Splitsing, Wind en Zeilen.

hoorde je Wesley Bronkhorst en Busy, en daarvoor de band van Peter Groot-Kormelink. Hij was de leadzanger van Splitsing, die je zojuist hoorde met Wind en Zeilen. Maar hij was ook verantwoordelijk voor de Jazzpolitie, en die ken je dan weer van liefdesliedjes. Zo leer je nog eens wat bij, hè, hier op CNNL Radio. Derde uur van 1 minuut.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens, bij de Duitse grens een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging.

stond hij ook op nummer 1 in de Nederlandse hitlijsten. En een klein halfjaartje later besloot Willem Bart een Nederlandstalige bewerking te maken. Die bracht hij in het voorjaar van 2012 uit. En later dat jaar kwam het liedje ook nog op een album te staan.

0: verzoekjes achter elkaar. Allebei binnengekomen via de NPO Luister-app. Deze was van Erwin, Raymond Hermans en In de Boeken. En Nathalie ging voor Justin de Wild en Cheerio.
1: Zomer, Sterren NL, jouw nummer 1.
0: In de zomer van NPO Sterren NL Radio. Je kunt ons overal beluisteren. Of dat nou op je vakantieadres is, thuis, op kantoor of in de auto. We zijn er voor je via DAB+, via de NPO Luister-app en natuurlijk ook via de site nposterren.nl. En ik vind het zo nu en dan wel even leuk om te zien waar je uithangt, wat je aan het doen bent vandaag. Remco stuurt een berichtje: processie Russen aan het zuigen in Zevenaar. Mooi klusje om bij te komen van de Zwarte Cross. Ja, dan zou je een pittig weekend achter de rug hebben. Thijs stuurt: we zijn lekker aan het werk onder de Spaanse zon. Groetjes Thijs en Sander. Bianca de Vries stuurt een berichtje: gewoon lekker vakantie thuis vieren. Vandaag een dagje niks doen. Lekker kleuren en een lekker nummer van Wolter Kroes zou daar ideaal bij zijn. Nou, ga eens even kijken dit uur. Dan processie Russen aan het zuigen in Zevenaar. Mooi klusje om bij te komen van de Zwarte Cross. Ja, dan zou je een pittig weekend achter de rug hebben. Thijs stuurt: we zijn lekker aan het werk onder de Spaanse zon. Groetjes Thijs en Sander. Bianca de Vries stuurt een berichtje: gewoon lekker vakantie thuis vieren. Vandaag een dagje niks doen. Lekker kleuren en een lekker nummer van Wolter Kroes zou daar ideaal bij zijn. Nou, ga eens even kijken dit uur. Dan Guy

belangrijkste liedje op NPO Sterrenl Radio. De paradeplaat is deze week in handen van Jeffrey Kuipers. Je hoorde zijn nieuwe single, die heet Veel te lange nacht. En daarvoor Kenny B en Parijs.

Gooi hem dicht. Jeffrey Hazen Embrace. Daarvoor nog Hey Macarena van Fetty. 7, 8 en 9 augustus is het zover. Dan viert Jan Smit zijn 30-jarig artiestenjubileum. Dat doet hij met de 3 grote concerten in het Marina Park in Volendam. En het leuke is, Sterren NL Radio is er ook bij aanwezig. Want op de zaterdag, de 8e van augustus, zenden we er live vandaan uit. Met onder andere het muziekfeest op de radio natuurlijk. Hè. Jan en Jan, tussen 3 en 5. De ultieme warming-up party voor het jubileumconcert van Jan Smit. Waar hij ook onder andere deze gaat zingen. Dat kan niet anders.

De letterlijke vertaling van deze hitsingle van de kast. Eind jaren 90 op nummer 1 te vinden in de Nederlandse hitlijsten. Je hoorde de live versie van In Nijedij op SterrenNL. Met daarvoor Wesley Klein en Niet Zo Bij Mij. Het is bijna 1 uur. Tijd om plaats te maken voor Corné Klein. De Korte Kleinshow komt eraan. En daarna tussen 4 en 7. Jan Paparazzi met het Middagmagazine hier op SterrenNL Radio.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle staat tussen de wijk en Staphorst 5 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. Daardoor op de A32 Heerenveen richting Meppel een kwartier vertraging tussen Meppel en Knoopert Langhorst in 3 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een half uur vertraging.

met een Engelstalige Kent. En natuurlijk een top 3 om 3 plus een dubbele dozen straks in het laatste uur. Suggesties zijn altijd van harte welkom via NPO. Luister onze gratis app. En vergeet daar de bekende punaise niet. Even aanklikken en dan blijft SterrenNL gewoon voor in de NPO luisteren app staan. Zometeen muziek van Thomas Bergen. Rob de Nijs komt eraan, maar nu Laura Heijgen.

Een van de vele klassiekers van deze legende, helaas niet meer onder.

Ja, ja, ja, de zon in mijn hart. We zitten in een soort van zomerdipje. Het is even ietsjes minder warm, even wat meer bewolking, af en toe een buitje. Maar het schijnt dat het langzaamaan weer warmer en warmer gaat worden. Het gaat richting de 40 graden. Van de

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is best wel weer gezellig, toch? Kort en
1: klein. Ladies and gentlemen.
0: De Engelstalige krent.
2: Ik moet zeggen, deze krent hoor je echt niet vaak op de radio. Dus vandaar wel bij Sterren NL. Teach-in en Tennessee Town.

0: Fantasy Town op NPO Sterren NL. Een hele goede middag, Cornelis Klein hier uit het pittoreske Kaatsheuvel in Braboland. Ik ben het sprookje uit Kaatsheuvel. Guus Meeuwis, nu met Dat komt door jou bij Sterren NL.
1: Ik laat vandaag de mensen lachen tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Avrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Valkenswaard ook een half uur vertraging.

uit Tijuana van Sander Kwarten. En natuurlijk zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. En het lijkt erop dat die laatste die strijd gaat winnen. Want ik heb begrepen dat die plaat echt om

luisteren elke maandag tot en met donderdag naar de Kort en Klein Show op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren NL.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 55 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merk je vooral op de A29 richting Bergen op Zoom. Een ongeluk veroorzaakt een flinke vertraging tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op meer dan een uur extra. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Er staat daar een kapotte vrachtauto en daarom is de rechterrijstrook dicht. Reken hier een kwartier extra vertraging. De A12 richting Duitsland, want vanwege de Duitse grenscontroles beland je vanaf knooppunt Ouddijk in de file. Ook hier heb je 10 tot 15 minuten vertraging.

0: top 3 om 3, die staat er voor het eerst in. Zijn naam is Fons Veurink. Absolute held in Zwolle en omgeving. Dat zagen we vorige week bij het muziekfeest op het plein in Zwolle. Wat een feest was dat. En zo heet het liedje ook. Feestie van Fons vinden we op nummer 3. 2 is voor Robert van Hemert, Zandloopster. En op nummer 1 vandaag, Zwoele Zomernachten. Ook vandaag de grote hit bij de Vierdaagse. Eerste dag van de Vierdaagse. Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.
1: De top 3. Om 3. Nummer 3.
2: Hey maat, waar is het feestie dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Vandaag op nummer 1, Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Hij strijdt dus met Sander Kwarten en met Justin de Wild om de grootste vierdaagse hit dit jaar. En wordt om de 2 meter gedraaid, geloof ik.

Hazes en Wat is de waarheid? Net na de top 3 om 3 van vandaag met op nummer 1 Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En daar gebeurt het ook allemaal. Late at night heb je zo'n zwoele zomernacht. Leeuwood heeft er een gigantische hit mee gescoord. Daarna scoorden ze nog met onder andere Rio. Volgens mij was hij nog ietsjes groter. Maar deze is lekker, heerlijk. Leeuwood, Karen en Alice.

Suzanne en Freek. En als het avond is, zullen we toch bezig zijn met zomerhits. Walter Kroes hoorde je Tranquilo van Jan Smit. En ook nog Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Kan er nog wel eentje bij? Een ex-paradeplaat van Jeffrey Hazen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg.
1: Jan Paparazzi.

voor. Hij zegt, ja, Jack, als Jack wil zingen, dan mag hij gewoon mijn voetsporen na. Dan mag hij mijn voetsporen gaan treden. Dan mag hij ook gaan zingen als artiest. Ja, Frans Bauer heeft het ook gedaan, natuurlijk, hè, met zijn zoon. Die zingt ook. Ja, Thomas Berger.

Die heeft ook een paar zoons, maar die zingen niet. Die verkopen auto's, tweedehands auto's. Weet ik uit betrouwbare bron. Dimitri Gijbels, goedemiddag. Jij bent erbij vandaag. Of ik een oude plaat wil draaien van de 3 J's. Het liefste geloven in het leven. Ga ik zeker even draaien. Komt eraan, want ik geloof ook in het leven. En ik geloof in de gezelligheid van mensen, de goedheid van mensen. Anja Melissen, ook jij bent erbij vandaag. Of ik een oude wil draaien van Henk Wijngaard voor jouw man. Jouw man heet Hans en Remco van Loon is er ook bij.

0: ongelooflijk. Deze jongen is pas 18 jaar. Hè? 18 jaar, hij komt uit Limburg, uit plaatsje Baarlo. En zijn naam is Bram Bongers. Hij scoorde een paar maanden geleden een hit in de top 25 van Sterren en Radio. Met de ideale schoonzoon. Dat is niet waar, want dat ben ik namelijk. En dit is zijn nieuwe single. De perfecte. Het perfecte recept. De nieuwe single van Bram Bongers op Sterren NL. Bijna 4:30, dinsdagmiddag. Hier was opgevraagd vanmiddag. 1, 2, 3, jees. Ja, ze zijn compleet. Ik tel... Ik hou de jaren niet meer tegen, Jan. En jij?
1: Ik hou de

Hansen uiteraard, met een van zijn vele toppers. Die ik altijd draai rond 16:45. Andere plaat van Tol Hansen. Leuke liedjes, gewoon van Tol Hansen. Vind ik een mooie vent, leuke liedjes. Creatieve liedjes, en daar hou ik van. Kees Verhulst, ja, ik ga bijna struikelen van. Kees Verhulst, die is er ook bij vandaag. En die zegt, Janneman, draai even Sieneke met haar plaat Ik Doe Wat Ik Wil. Voor mijn collega Jacco de Neef, die komt eraan in Vlaardingen dan voor jullie. En Cornelis Koelewijn, dat moet wel iemand in Spakenburg zijn, denk ik. Staat er niet bij, maar ik denk het zomaar. Dat is een naam die veel voorkomt daar in Spakenburg. Of ik een plaat wil draaien van Dries Roelvink, ik kom eraan. Want ze gaan namelijk op vakantie met de buren. Daar moet je van houden, zeg ik altijd. Op vakantie met de buren. Dat gaat gebeuren overmorgen op donderdag. En of ik dan een plaat wil draaien van Dries Roelvink, Route du Soleil. Komt er allemaal aan hier in de show van Janneman. Klimaatneutrale kletsjes met Janneman. Ja, tot een uur op 7 vandaag. Zoals gebruikelijk op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. Maar eerst tijd voor een rammer uit onze top 25. Oh, wat een intro. Kippenvel. Een van de beste platen van 2026. De nieuwe Yves.

vrouw. Eén meneer uit Spijkenisse, Jan de Bruin, een zakenman. Zag de glans op de verrukking en ontstak in vuur en vlam. Deze wagen moet ik

had een hart onder zijn pook. Het werd hem door de mens gegeven en weer afgenomen ook.

een hart onder zijn pook. Werd hem door de mens gegeven en weer afgenomen ook. Maar hij stond er nog geen weekje op, hij werd opnieuw verkocht. Een employé uit de kantoorbranche was gelijk aan hem verknocht. Elke morgen in de

grote vriendin Sineke. En ik doe wat ik wil uit de top 25. Daarvoor hadden we Tol Hansen. Ook een auto heeft een leven. Ja, mooi liedje is dat, hè? Over de auto. En de vergankelijkheid van het stuk blik. Wat de auto is eigenlijk. En dit is een plaat op bezoek. Daar is hij, Dries Roel Vink. Oh,

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang, er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en Leende, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda, tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging.

Wat een geluid heeft deze man, hè? De oppertopper René Vroger bij Sterrenl Radio. Wat een talent, wat een carrière. Geweldig. Niet de buiging. Mijnerzijds voor René Vroger. En een van zijn vele hits. Daar sta je dan. En daar staat hij dan.

Het is weer een geremixte versie van de hit van Julio Iglesias van jaren geleden. Amor de mis amor was een mooie hit van Julio Iglesias, later gedaan door Paco. Amor de mis amor in 1988. En nu de nieuwe single van Jeffrey Kuipers, Veel te lange nacht. En die zal ongetwijfeld die plaat binnenkomen in de top 25. Komende vrijdagmiddag tussen 2 en 4 uur. Hier bij NPO Sterrenel Radio.

of ik iets wil draaien van Belinda Kinneher. Belinda met het haartje op de kin. Daar heb ik een tijd niks van gedraaid. Daar ga ik zeker even erbij harken. Patrick Kroosterman is erbij. Ik zie Regina staan. Regina Mausberg. Ook zij luistert mee naar Sterren on Radio in Maastricht op de camping. Kijk eens aan, de camping in Maastricht. Dat zal niet op de Vrijtof zijn. Dat zal in de buurt van Maastricht zijn, denk ik. En Joris van Loon wil een plaat horen van Romana. Nou, dat komt mooi uit, want die heb ik nog niet gedraaid vanavond. Dus en vanmiddag. Dus daar komt

voor het leven, dachten we toen. Waar is hier de nooduitgang? En wat mij zo enorm intrigeert in die plaat is één regel. De deur staat altijd op een kier, de motor blijft steeds lopen. Ik zeg geen ja, ik zeg geen nee. Ik laat altijd alles open. Die zin die intrigeert mij mateloos. Sommige mensen hebben dat, hè. Die nemen nooit een beslissing. Die laten eigenlijk altijd alles open. Heel vermoeiend. Uit de jaren 80, klassiekertje van het goede doel, de nooduitgang. Zometeen hebben we hier, 17:15, Benny Nijman bij SterrenL Radio. En dit is Guido van der Graaf, vriend van de zender. En waarom nou niet? Waarom nou niet? Ja, waarom nou niet? Ik weet het niet. Ik ben er meer iemand die zegt, waarom nou wel? Het glas is bij Janneman altijd half vol.

zelfs en jouw liefste wens van de Paladijns, oude hit van de Paladijns. Een paar jaar geleden een mooie hit voor Jeroen. En zijn naam was definitief gevestigd in het Nederlandstalige circuit. Jeroen van Zelst en jouw liefste wens. En daarvoor hadden we Guido van der Graaf en waarom nou niet? 17:15, dit is Benny Nijman. En dit is niet zomaar een plaat van Benny Nijman. Dit is, lieve luisteraars, muziekvrienden van Ster NL Radio. Wat mij betreft misschien wel de mooiste plaat van Benny. In ieder geval één van de mooiste platen. Altijd mooi om dit te horen, kippenvel.

fantastische plaat van Barry Nijman. Hè? De energie die uit deze plaat springt, de tekst, de melodielijn en de verwachting. Geweldig, dat moet toch gaan. De dagelijkse plaat van Barry Nijman. Mooi is dat. Dit is ook mooi.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Tussen 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is de A2 richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 40 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, want ook een ongeluk veroorzaakt vertraging tussen Blijswijk en Gouda. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de rechterrijstrook dicht is. De A16 richting Breda. Het is file rijden tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes vertraging. De A50 richting Osdan tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 15 minuten extra. En de A325 richting Duitsland. Want het is druk vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat betekent file tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Je doet er 25 minuten langer over.

0: jongeman eigenlijk, hè? Jesse, en altijd en overal. Sterren in radio en altijd en overal. Henk Benaar. En Henk vraagt het. Hou hem nog één keer vast. Nou ja, vooruit dan.
1: Ik weet dat men zo vaak vergeet om te leven. Je raakt alles kwijt. Onzekerheid.

single van Corrie Konings. Geweldig. Ik zie daar wel een hit in, eerlijk gezegd. Er hangt iets in de lucht. En dat is dan Amore, Corrie Konings, haar nieuwe single daarvoor. Damien van Os, 25 deze week in de eerlijke 25. Tot de laatste week zijn. Hij zakte vanaf 22 uit mijn hoofd. En na zoveel weken is die plaat wel klaar, denk ik. Maar blijft een leuke plaat. De Diamantenring van Damien van Os. En dan twee plaatjes na 6:30. Ik ga een plaat draaien uit mijn eigen collectie van Pierre Cartner. Maar een hele vroege Pierre Cartner. Ik ga een plaat draaien uit de late jaren 60 van vader Abraham, Pierre Cartner, toen hij nog geen vader Abraham was, maar eigenlijk als een soort van beginnende snabbelartiest een aantal platen opnam op het Elf Provincier label of het Dureco label. En een van die platen ga ik nu draaien, Marie Isabel. Dat is vader Abraham, Pierre Cartner, maar hij noemt zich hier Los Vastos. Los Vastos, ja. Dan zit je een beetje in de Spaanse hoek, in de zomerhoek, en dan denk ik, ja, vind ik leuk om even te draaien vanavond, deze dinsdagavond. Het liedje Marie Isabel, het is een beetje een bewerking van een oude hit van Willy en Willeke Alberti. Shiribiriri, pom pom pom pom. Dat dingetje zit erin, zeg maar. Dat heeft Pierre Cartner een beetje verbouwd eigenlijk, op zijn manier, toen al in de late jaren 60. Hele tijd geleden natuurlijk. En het werd nooit een hit, maar het is toch wel een grappig plaatje. Een collectors item, deze plaat. Vader Abraham, Pierre Cartner als Los Vastos en Marie Isabel. Ja, de kwaliteit van het plaatje is een beetje twijfelachtig. Hij komt uit mijn eigen collectie. Het is een plaat uit de late jaren 60. Dus hij is vaak op de radio, op de radio, waar de radiozenders waar ik vroeger werkte, heb ik hem wel eens gedraaid. En de tand destijds is er ook overheen gegaan. Maar goed, het gaat om de historische waarde. Vader Abraham, Los Vastos. Je hoort dat hij dit is, hoor. Van A tot Z eigenlijk. Van de eerste tot de laatste noot. En Marie Isabel. Uit mijn eigen krakerige collectie. Vandaag in de

Fantastico's, bekend van de hit Weet je wat jij voor mij bent? Mijn allermooiste kerstcadeau. En deze natuurlijk, hè? De verboden liefde. Maar ja, ik ben altijd wel fan geweest van ze. Ik hou van het sfeertje, het geluid van de Fantastico's. Verboden liefde uit 2014. Nog weer een tijdje geleden, dames en heren. Ander leven toen, hè? 2014. Toch alweer.

Ik wens iedereen een mooie dinsdagavond. Hou het hoofd koel en het hart warm. Ik zeg graag tot morgenmiddag, 4 uur. En allemaal een gezellige dinsdagavond.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hij gaat nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maakt mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard.

daarna nooit meer zien. Ik weet wel beter.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.